0: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek en ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
1: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
2: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
0: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
10: I wanna grow up to be a politician.
11: Goedemorgen luisteraars. Als u deze tune hoort, dan weet u weer hoe laat het is. Zaterdagmorgen even over 9. Tijd voor politiek. En Machiavelli, ja, we zijn ook weer terug van zomerreces. Vanaf vandaag dus weer elke zaterdagmorgen van 9 tot 10 ons wekelijkse politieke programma. Vandaag hebben we ook weer 2 gasten. Het eerste half uur is gereserveerd voor Ilse van Vliet, commissielid zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger heette dat burgerraadslid, maar tegenwoordig commissielid officieel. Zij is commissielid voor de Partij van de Dieren. En het tweede half uur kunt u luisteren naar Mirjam Roos, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En dat interview met Mirjam is eerder deze week opgenomen, omdat de gemeenteraad gisteren en vandaag in Burghaamstede zit voor een tweedaagse. Goedemorgen, Ilse.
12: Goedemorgen.
13: Dankjewel. Goedemorgen. Wat leuk dat ik bij die eerste uitzending weer
11: ben. Ja, dus jouw debuut vandaag.
13: Nou, ja.
11: Ja. De commissieleden mochten niet mee op die heissessie?
13: De commissieleden mochten niet mee.
11: En waarom niet? Omdat er te veel waren misschien?
13: Ik denk dat je ook een beetje intimiteit op zo'n dag wil. Als je daar met te veel mensen bent, dat je je doel mist. Dus ik begrijp dat deze keuze is gemaakt.
11: Ja. Nou, je bent nieuw in de burgerraadslid, zullen we maar even zeggen. Of commissielid, zoals dat tegenwoordig officieel heet. Stel je maar voor, wie is Ilse van Vliet?
13: Ja, wie is Ilse van Vliet? Ilse van Vliet, ik woon al zo'n 20 jaar in Gouda. Ik ben opgeleid tot diëtist. Sinds dus afgelopen maart ben ik commissielid voor de Partij voor de Dieren. Wat zou je willen weten?
12: Ja, hoe ben je eigenlijk
4: Waar komt jouw interesse voor politiek vandaan, Ilse?
13: Ik denk dat ik al heel lang politiek geïnteresseerd ben. Omdat ik me al heel lang zorgen maak om de wereld. Om de staat van de wereld. De keuzes die we met elkaar maken. Die interesse is als landelijke politiek, in de landelijke politiek begonnen. Om het te volgen en niet om er zelf in actief te zijn. En toen daar op een gegeven moment de opening ontstond om in Gouda actief voor de Partij voor de Dieren te worden. Ja, toen ben ik daar eigenlijk wel heel snel op ingesprongen.
11: Ja, waarom die keuze Partij voor de Dieren?
13: Ja, er is voor mij maar één partij, ja.
11: Waarom?
13: Omdat dit een partij is, een compromisloze partij die zegt we moeten aan de slag met de dingen die boven ons hoofd hangen. We moeten opkomen voor degene zonder menselijke stem. Voor de dieren, voor de natuur. Voor alle grote dingen die voor ons liggen. Klimaatverandering, dierenrechten. We hebben zoveel te doen. Dus wat dat betreft is er voor mij maar één zinnige. Ja, dat bedoel ik natuurlijk op een vriendelijke manier. Want elke partij is natuurlijk zinvol en heeft een zinvol programma. Maar voor mij is Partij voor de Dieren de enige partij.
11: Ja. Ja. Dat is geen twijfel mogelijk.
13: Geen twijfel mogelijk, nee. Nee.
11: Ja, dus hoe lang is dat geleden eigenlijk? Ben je al jong geïnteresseerd geraakt in de politiek?
13: Ja, jong in ieder geval geïnteresseerd in deze vraagstukken van het leven. Waarom eten we dieren? Waarom vliegen we zoveel met elkaar? Waarom hebben we zo weinig oog voor de wereld en voor de dingen die aan de hand zijn op die wereld? Waarom hebben we zo weinig oog voor elkaar? Dus die vraag tot groot verdriet af en toe van mijn ouders, denk ik.
11: Ja? Waarom?
13: Nou, ik kom best wel uit een gezin waar vlees eten de norm was. En waar we, ja, dus,
11: ben jij vegetariër of niet?
13: Veganist, ja.
11: Veganist zelfs?
13: Ja, veganist.
11: Dat lijkt me heel lastig, of niet? Of weet je zo'n antwoord van dat kan ik wel en dat mag ik niet? Nee,
13: het fijne, ik ben diëtist, dus ik kan dat zelf goed...
11: Ja.
13: Goed invullen. Nee, het is voor mij absoluut niet lastig. Het idee dat ik kaas of zuivel... eet of drink waar een kalfje voor weg is gehaald bij de moeder. Dat is voor mij ondenkbaar om daaraan aan bij te dragen. Dus dat was... Ja, sorry, jij wil iets vragen?
4: Nee, maakt helemaal niet uit. Ik wilde echt wachten. Nee, ik vraag me af... hoe ga ik dit stellen? Als je kijkt naar de wereld bijvoorbeeld... Hè, of misschien landelijk of misschien lokaal... hoe staat het met de dieren bijvoorbeeld of met de natuur? Als je tussen de 1 en de 10... een cijfer moet geven. Hoe staan wij ervoor op dit moment in jouw optiek?
11: Nou, ze hebben gisteren nog een nieuwe kattensoort ontdekt.
13: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja,
11: het, na 100 jaar weer een nieuwe kat.
13: Ja, hoe leuk.
4: Maar het zijn mooie dingen. Ja, maar,
13: dat zijn mooie dingen. Ja, ik wil niet een te pessimistische toon aanslaan op deze toch al grauwe zaterdagochtend. Maar ik denk dat we er bijzonder beroerd voor staan. Een cijfer.
4: Is dat een voldoende of een onvoldoende?
13: Het is een onvoldoende.
4: Onvoldoende. Okay.
13: Als je kijkt naar biodiversiteitsverlies, als je kijkt naar klimaatverandering, kijk naar afgelopen zomer, de temperaturen die we met elkaar hebben moeten doorstaan. Ja, er is echt wel iets aan de hand.
11: Van de week was er nog een keer dinsdag van school bloedheet. Ik denk, joh, dat is niet normaal dit.
13: Precies.
11: We zitten bijna in oktober.
13: Ja. Ja, ja. Ja, maar ook de hele manier waarop wij met dieren omgaan. En dan heb ik als voorbeeld de garnaal. Het feit dat wij, en in Nederland is dat aangepast sinds 2024. Maar we hadden als mensheid bedacht dat we de oogjes van een vrouwtjesgarnaal konden knippen, zodat ze een week eerder eitjes zou leggen. En het feit dat wij dat soort dingen met dieren doen, ja, dan volgens mij ben je dan af als soort. En moet je jezelf eens even gaan beraden. Dus ik denk dat we een onvoldoende scoren en dat we echt heel hard aan de slag moeten om een voldoende te gaan krijgen. En dat kan.
4: En zeg maar, natuurlijk als je jonger bent, dan ben je echt super idealistisch. Hè? Ja. Dan wil je heel de wereld veranderen. Zit het nog steeds in je?
13: Goeie vraag. ik denk dat idealisme, dat naïeve idealisme wel anders is geworden. En het activisme sterker is geworden. Dat slaat niet altijd een hele gezellige toon aan. Want mensen vinden het helemaal niet leuk om te praten over veganisme of over dierenrechten. Want het is ook confronterend.
11: Ik vind trouwens garnalen lekker hoor, maar dat mag ik zeker niet.
13: Nou, lekker doen wat je zelf wil. Ja. Maar neem dit even mee, dit verhaal.
11: Ja, nee, okay. Dat was helemaal nieuw voor mij, dat verhaal.
13: Er zijn denk ik heel veel dingen die wij helemaal niet weten. Of die mensen helemaal niet weten. En je erin verdiepen en erover lezen en erover nadenken is denk ik ontzettend belangrijk om... Als we allemaal één stapje doen, dan kunnen we beweging veroorzaken. En dat hoop ik zo.
11: Dat vereist natuurlijk een grote mentaliteitsverandering.
13: Ja, dat vraag ik me af. Of dat het vergt. Stel dat ieder van ons elke gauwenaar vanaf morgen een dag minder vlees eet. Die impact is al enorm.
11: Zou ik geen enkel probleem mee hebben, hoor. Nou. Ik ben iemand die elke dag zo nodig vlees moet hebben.
13: Kunnen we die afspraak maken hier dan, Gerrit?
11: Ja, nou ja, we hebben nog 60.000, 65.000 man.
4: Ik merk, het idealisme ben je nog niet verloren.
13: Nee.
4: Maar een beetje concreet, zeg maar. Hoe kan je dat eigenlijk concreet maken? Met welke organisaties zou je dan mee samen moeten werken om jouw ideaal eigenlijk te kunnen bereiken? Met wie zou Greenpeace moeten, of overheden of gemeentes?
13: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Want enerzijds ligt daar een taak voor de overheid, maar anderzijds ligt er natuurlijk ook een taak voor onszelf, voor de burger, de Nederlandse burger. Om na te denken over de keuzes die we maken. Het begint bij ons, ons allemaal.
11: Ja, tuurlijk, ja.
13: Hoe vaak vliegen we, hoeveel vlees eten we, hoe lang douchen we. Het zijn allemaal dat soort kleine dingen, waar we zelf impact op hebben. En ja, een Greenpeace is natuurlijk een fantastische aanjager om informatie te blijven geven. Een wakker dier is een fantastische organisatie die aan die deur blijft rammelen. Jongens, kom op, we moeten door met elkaar.
11: Maar het begint inderdaad vaak bij je opvoeding. Je zegt net van mijn ouders die eten vlees, dus ergens is een keer bij jou het knopje omgegaan.
13: Ja, overigens zijn mijn ouders beduidend minder vlees gaan eten. Dus dat is echt fantastisch dat die mee zijn gegaan.
11: Door jouw invloed.
13: Ja, dus daar ben ik heel trots op. Ja.
4: Nou, overtuig me eens, Ilse.
11: Ilse, zeg
13: ja, graag.
4: Oké.
11: Je bent diëtiste, maar je werkt ook bij Paagman, de boekhandel.
13: Ja, ik heb een leuke verdeling van mijn week inderdaad.
11: Ja.
13: Ik werk 2 dagen in de week.
11: Dat zijn totaal andere dingen.
13: Totaal andere dingen. En dat houdt mijn week ook zo interessant. Ja.
11: In Den Haag, hè?
13: In Den Haag en in Gouda.
11: Oh, in Gouda ook, ja.
13: Ja. Drie vestigingen waar ik voor mag zorgen. Drie vestigingen van Paagman als operationeel manager. En daarnaast heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk, waarbij ik dus als...
11: In Gouda?
13: In Gouda. Hmm. Als plantaardig diëtist bezig ben om...
11: Plantaardig diëtist, ja.
13: om mensen wat bewuster te maken van hun voeding.
11: En lukt dat
13: dieren,
11: een beetje?
13: Ja, zeker lukt dat. Ja. Want het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen om wat minder dierlijke producten te eten.
4: Ja, vertel.
13: Ja, kijk, jij gaat helemaal aan of zo.
11: Binnenkort veganist voor dieren.
4: Ja, ik moet dat gewoon volhouden. Maar,
13: eet je graag vlees?
4: Ja.
13: Ja, nee, je kijkt schuldig.
11: Hij heeft een Zuid-Amerikaanse achtergrond, dus ik bedoel, ja.
13: Oh ja, ja. Ja.
11: Van die grote koeien daar.
4: Ja, die heb je ook in Argentinië, hoor.
11: Ja, nee, dat begrijp ik.
13: Ja.
4: Maar wat zijn we nou over? Je bent veganistisch diëtiste?
13: Ja, plantaardig diëtist. Overigens, ik ben natuurlijk niet gillend iedereen aan het overtuigen. Dus mensen mogen natuurlijk daar hun eigen keuzes maken. Hè? Ik ben niet rigide daarin.
11: Nee, maar ze weten ook, mensen die bij jou komen, die weten dat natuurlijk.
13: Ja, en die komen gericht met de vraag, ik wil graag meer plantaardig eten. Hoe kan ik dat? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn eiwitinname voldoende blijft? Want dat is een spannende... Mensen vinden dat spannend. Als ik dan geen dierlijke producten meer eet, blijf ik dan wel gezond zelf?
11: Ja.
13: En dat kan heel goed, want we hebben prachtige producten zoals peulvruchten, die echt fantastisch voor onze gezondheid zijn. En dat maak ik gelijk een heel klein bruggetje naar onze zorg. Want op het moment dat we wat meer vezels en wat betere voeding tot ons krijgen, hebben we ook veel minder, dat moet ik niet zo stellig zeggen, maar hebben we ook in die zorg minder te doen. Want hoe gezonder wij zijn, hoe beter dat op de lange termijn ook is.
11: Ja,
13: op preventieve basis zie ik daar ook heel veel kansen voor Nederland.
11: Ja. Nou ja, nu zit je in de Goudse politiek.
13: Ja.
11: Ik bedoel, is dat een nieuwe wereld of volg je de Goudse politiek ook wel langer?
13: Ik volgde de Goudse politiek, maar niet zo dusdanig als nu. Dus het is echt een nieuwe...
11: Ja, nu ben je verplicht.
13: Ja, nu ben je verplicht inderdaad. Ja. Dus het is een hele nieuwe wereld en dat is ook best wel wennen. En heel veel leren en meekijken. En...
11: Ben je al een beetje gewend of niet?
13: Nou, dat
11: of
13: wil
11: is
13: ik niet
11: toch,
13: zo zeggen.
11: Denken, oh, zit dat zo?
13: Ja. dat?
11: Ik denk dat ik pas na een paar jaar ben gewend.
13: Dat denk ik ook. Ik kijk met veel bewondering naar de mensen die nu in de raad zitten. Naar mijn eigen lieve fractielid Wouter.
11: Ja.
13: Die dat zo ontzettend goed doen en kunnen. En ik hoop dat ik dat over een paar jaar ook wat meer kan. Ja.
11: Want je stond nummer 2 op de lijst. Dus ja, bedoel, daar kom je ook niet zomaar. Dus
13: nee,
11: je hebt natuurlijk wel of heb je ze benaderd? Dat kan ook natuurlijk.
13: Ik heb hele leuke gesprekken gehad intern met degenen die daarover gingen. En dat zij hebben bedacht dat dat een goed idee was. Dus dat vond ik heel erg leuk.
11: Bedoel, jullie slechts één zetel. Ja. Dat was natuurlijk wel even slikken, denk ik.
13: Dat was ontzettend jammer. Ja. Ja, dat daar...
11: Hadden jullie meer gehoopt?
13: Ja.
11: Gerekend misschien? Nou, gerekend is misschien overdreven.
13: Nou, we gingen misschien eigenlijk stiekem wel voor de 3.
11: Zo.
13: Dat was natuurlijk een... Dat was onze grote hoop. Maar 1... Ja, nee, daar hadden we niet op gerekend. Nee.
4: En waar ligt jouw focus op dit moment? Als burgerraadslid nu zeggen.
11: Maar
4: waar ligt jouw focus? Zeg maar, als je
11: dat zit in je portefeuille,
4: Bijvoorbeeld.
11: Ja.
13: Commissie Samenleving wordt mijn commissie. En een klein beetje bestuur. Komende woensdag worden onze andere commissieleden beëdigd. Jan en Rick. En dan zijn we met Wouter als fractievoorzitter. En wij 3 als commissieleden zijn we compleet als fractie, zo gezegd. En dan kunnen we echt van start en een goede verdeling maken over welke focus gaan we waarop richten. Dus dat zijn we nog aan het bedenken.
4: Want heb je, voordat je bent begonnen, zeg maar, laat het zo zeggen, dat je op de lijst van je bent gekozen als...
13: Ja.
4: Ik noem het maar een burgerraadslid van mijn gemak.
13: Ja, tuurlijk.
4: Hoe heet dat?
11: Jullie hebben het even niet meer. Jullie hebben natuurlijk wel een rol van de meiden natuurlijk. Die gekneist iemand in de politiek.
13: Ja.
11: Dus daar kunnen jullie aardig wat van opsteken, denk ik.
13: Zeker. En Corina.
11: Corina ook. Dus nou,
13: er zijn mensen die ons voorgingen, die echt wel hele grote gaten achterlaten. En die we mogen gaan vullen met elkaar. Maar ik heb een poosje mee mogen kijken met ze. Dus ik ga mijn uiterste best doen om dat stokje goed over te dragen.
11: Ja. Wat zijn nou jouw belangrijke punten? Ja. Daar wil ik de komende 4 jaar me volledig 100%, misschien wel veel meer, 200%, hoewel ik die kan, inzetten voor Gouda.
13: Ja, Gouda is qua oppervlakte een relatief kleine stad. Waar we met volgens mij 78.000 inwoners en heel veel meer dieren in mogen wonen. En ik denk dat mijn focus vooral ligt op hoe houden we plek voor iedereen. Voor alle mensen die in onze stad wonen, maar ook voor alle andere bewoners, dieren. Hoe houden we voldoende groen? En hoe zorgen we ervoor dat die balans, dat evenwicht in die stad blijft?
4: Ja, de vraag die ik wil stellen, inderdaad, lijkt ook op de van Gerrit. Weet dat, wat zou je dan als... je hebt erover nagedacht, hè? Wat waren je gedachten van? Nou, dat wil ik als eerste wil ik aanpakken, zeg maar. Als ik burgerraadslid word. Zijn er dingen die ik van, nou, dat...
13: Als eerste, dat is toch vooral die focus op dieren. We mogen gewoon niet...
11: Ja, jullie heet er niet voor niks partij voor de dieren.
13: Exact. We mogen die dieren in onze stad niet vergeten. Ik noemde al de biodiversiteit. Dat is natuurlijk een landelijk thema, maar ook in Gouda. Laten we nou focus houden op die biodiversiteit. En dat kan door maaibeleid en dat kan door minder gif te gebruiken, door na te denken over welke bloemen koop ik, over, nou, ik noemde al vlees. Doorlopend over blijven praten, maar welke keuzes maak ik nou op het gebied van voeding? Dus hoe houden we die biodiversiteit in stand in onze stad? Nou, niet in stand, we willen hem weer
11: verbeteren.
13: Verbeteren, inderdaad.
4: Maar kan je dan ook als stad, zeg maar, dan vraag ik me af, kan je echt verschil maken bijvoorbeeld? Gewoon voor de natuur en het stikstofprobleem, om het zo maar te noemen.
13: Als individu bedoel je?
4: Nou, als Gouda zelf alleen. Zeg maar, kunnen wij het verschil maken ook?
11: Ah ja.
13: Alles wat je doet maakt verschil. Ik denk dat dat mijn allerbelangrijkste punt en thema is. Elke keuze die je maakt, heeft impact. Dat geldt voor mijzelf ook, hè. Ik besta, dus ik heb impact op mijn... op mijn stad, op het land, op de wereld. En op het moment dat we ons bewust worden van die impact, ja, dan kun je met elkaar een beweging veroorzaken. En dan kun je met elkaar een andere kant op gaan. Dus ja, daar geloof ik zeker in dat we die impact hebben.
11: Het is een kwestie van doorzetten ook. Ja, wat vind je bijvoorbeeld? Je hebt wel eens dat bouwprojecten worden stilgelegd omdat er een nestje is gevonden van een zeldzame vogel.
13: Ja.
11: Is dat niet extreem?
13: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat extreem vinden. Vanuit een mensgericht denken.
11: Ja, ja,
13: is dat ook extreem? Maar als je door de bril van dat diertje kijkt, is dat natuurlijk niet extreem.
11: Nee.
13: Als er een mensenbaby gevonden wordt, zouden we dat ook direct stilleggen.
11: Maar vindt er dan geen afweging plaats bij jullie van het belang van de mens, zou ik maar zeggen, en het diertje? Of staat het diertje bovenaan en dan komt er helemaal niks?
13: Nee, want je wilt dat evenwicht hebben.
11: Ja.
13: De mens is natuurlijk net zo belangrijk als dat dier. Maar nu is die verhouding verkeerd, denk ik. Ik denk dat de mens belangrijker is geworden in elke beslissing die genomen wordt. En daar wil je een beter evenwicht in hebben. En ik zeg dat als mens, dus ik ook, kijk ook nu weer door de ogen van mijzelf.
11: Ja.
13: Ik kan natuurlijk nooit door de bril van een dier kijken. Maar de natuur wordt stiller.
11: Ja,
13: je merkt het in de zomer. Je merkt het aan de hoeveelheid vlinders. Aan de insecten die er zijn.
11: Ja, af en toe zie ik nog eens vlinder. Dan denk ik, hey,
13: exact.
11: Ze zijn er nog.
13: En vroeger struikelde je over de vlinders. Ja. Bij wijze van spreken. Ja.
4: Maar bijvoorbeeld wij als mens, zeg maar, hoe wij leven, maatschappij. Zijn we eigenlijk ver weg geraakt van de natuur?
13: Denk ik wel, ja.
4: Als mens zijnde.
13: Ja. Wanneer heb je voor het laatst gekampeerd?
4: Dat was echt heel lang geleden. Dat was ik 16.
13: Oké.
4: Ja. Een tijdje terug.
13: Je kamperen altijd zo'n mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als helemaal verbonden met de natuur per se. Maar ik denk dat kamperen of met je voeten door het gras.
11: Ja, maar heb je nog kamperen en kamperen tegenwoordig? Kamperen is soms ook pure luxe. Want er staan
13: Dat
11: zijn complete huizen.
13: Ja, dat is zo.
11: He?
13: Ja, de glampings.
11: Ja, glampings.
13: Ja. Dus ik denk zeker dat wij onszelf van die natuur af hebben gesneden. En dat is natuurlijk niet een bewust proces. En dat gaat heel geleidelijk.
11: Ja.
13: Met alle voorzieningen en alle luxe die we onszelf hebben verschaft.
11: Ja. Zie jij bij andere partijen nu ook zo'n soort idealisme als er bij jou is?
13: Nou,
11: Jullie eigenlijk min of meer alleen?
13: Nee, we staan zeker niet alleen. Het is heel fijn te zien dat er echt ruimte en oog en aandacht is voor het concept duurzaamheid.
11: Ja.
13: Dat wordt gelukkig. Ja, we kunnen daar ook niet meer omheen. Hè? We kunnen niet meer zeggen.
11: Je wordt gedwongen, hoe gek dat ook klinkt.
13: Ja,
11: maar.
13: Precies. Dus nee, we staan zeker niet alleen. En we hebben ook meegeschreven aan het samenlevingsakkoord als Partij voor de Dieren. Dat werd niet altijd door iedereen begrepen. Maar we vonden het echt belangrijk om daar toch ook een stem in te hebben.
11: Maar bij het samenlevingsakkoord, bij die andere afspraken die gemaakt zijn, daar staan jullie niet achter.
13: Nee, klopt.
11: Nou, waarom eigenlijk? Wat extreme dingen die jullie niet leuk vonden?
13: We hebben meegeschreven met het samenlevingsakkoord en het samenwerkingsplan. Dat
11: die afspraken,
13: van de
11: daar
13: afspraken
11: willen jullie niet, hè?
13: Dat is van de zeven partijen.
11: Ja.
13: Daar hebben we inderdaad niet... Nee,
11: want er stonden dingen in waar we... Daar kunnen we niet achter staan.
13: Nou, we vinden het dus belangrijk dat die stem van de natuur, dat duurzaamheid, dat een hele belangrijke, prominente plaats heeft. En daar willen we ons focus op hebben.
11: Ja.
13: Ja.
11: Nou ja, volgens mij valt er nog een aardige wereld te winnen voor jullie. En voor de mensheid.
13: Ja, precies.
11: Jullie zijn de redders van de mensheid. Nou, of is dat een beetje te
13: Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want nogmaals, in mijn beperkte wijsheid. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bioloog. Maar ik denk dat we onszelf redden door... Die wereld draait wel door. Maar is het met ons? Dat is de grote vraag.
11: Ja. Diëtisten, maar ik bedoel, bij de boeken. Ik bedoel, in Nederland valt daar ook nog, er valt ook nog wat te winnen, geloof ik. Als je kijkt op de ranglijst, we staan tussen Zimbabwe en Afghanistan in, geloof ik. Dus,
13: ja, heel zorgelijk.
11: Ja. Ja,
13: dus daar, ook daar is... Dus we hebben genoeg te doen.
4: Maar wat
13: te
4: is
13: doen.
4: De verklaring daar nou voor eigenlijk? Hoe komt dat? Ja, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, maar dan vraag ik me af, hoe is
13: op het
4: mogelijk?
13: Op het feit dat we... Ja, dat, ja nogmaals, ik heb...
4: Je bent geen leraar?
13: Ik ben geen leraar. Ja. Ik heb er wel veel over gelezen, natuurlijk. En ik denk dat wij met elkaar, dat onze concentratieboog, mede door social media, door schermgebruik, door dat gekke telefoontje, dat onze concentratieboog dusdanig klein is geworden dat we niet meer goed in staat zijn om ja, lange teksten, lange stukken te lezen. Ik hoorde een docent op het nieuws zeggen, voorheen kon ik studenten rustig 6-7 pagina's aan tekst geven. Ja, nu bij 2 pagina's krijg ik al gemopper. Dus daar verandert iets. En ik, ja, ook
11: maar
13: daar...
11: ik denk ook dat er bij de docenten wat een en ander is veranderd is, denk ik. Die hebben ook waarschijnlijk niet zulke idealisten meer als vroeger.
13: Ja, daar kan ik op de inhoud niet zoveel over zeggen, want ik zit helemaal niet in die wereld.
11: Nee.
13: Maar wat ik wel zie is gelukkig heel veel kinderen en jonge mensen die in de winkel komen, die het fantastisch vinden om te lezen. Dus ze zijn er wel. En lezen is zo belangrijk om je eigen wereld te vergroten, maar ook beter te kunnen begrijpen wat gebeurt er nou aan bij die ander. Hoe denkt die ander nou precies?
4: Ja. En hoe zie je dat nou, zeg maar, je kan natuurlijk niet naar de toekomst in kijken, maar bijvoorbeeld met AI wordt het nog makkelijker eigenlijk om alles op te zoeken en zo in te leveren.
13: Ja, verschrikkelijk.
4: Dat geldt ook voor leraren volgens mij, die doen dat ook.
13: Ja, en het wordt gebruikt en ik denk dat we daar niet meer van afkomen. Maar ja, blijf alsjeblieft allemaal zelf nadenken, want het is zo'n groot goed om je eigen creativiteit aan te blijven spreken. Om zelf te blijven nadenken, om je eigen gedachten te blijven vormen.
11: Ja.
13: Ja.
11: Ja, maar zelfs als de minister-president het al...
13: Nou kan ik me voorstellen dat de minister-president een hoop te doen heeft en dat het een tijdsbesparing is geweest. Ik weet het niet.
11: Zaterdag hier met de wethouder Bobeldijk te praten. En die gebruiken het toch gewoon.
13: Ja, ik probeer er zelf...
11: Als je mijn speeches zo korter dus even in. Ja.
13: Oh ja. Ja.
11: Zulke soort dingen.
13: Ja, nogmaals, het wordt gebruikt. En ik kan me ook echt wel voorstellen dat het voordelen heeft en dat het tijdsbesparing oplevert. Maar nogmaals, blijf alsjeblieft allemaal zelf ook nadenken en je eigen brein gebruiken.
11: Ja.
13: Daar zit zoveel moois in.
11: Wat zijn jouw politieke ambitie? Je bent nu commissielid. De volgende stap, raadslid.
13: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik met mezelf nog even uit te zoeken.
11: Oh, maar je hebt nog 3 jaar de tijd ruim.
13: Ja, precies.
11: Hoewel, ja, 3 jaar.
13: 3 jaar de tijd.
11: 3 jaar ongeveer. Dan beginnen de inleidende beschietingen voor de volgende periode weer.
13: Ja. Nou, ik, nogmaals, ik kijk met heel veel bewondering naar Wouter. En ik hoop dat hij het nog heel lang blijft doen. Want ik denk dat hij ongelooflijk talentvol en fantastisch is. Dus ik hoop niet dat ik zijn plekje hoef in te nemen op die manier. Maar het lijkt me natuurlijk fantastisch om hier verder in te gaan.
11: Nou ja, als jullie dan 3 zetels of 4 zetels halen, dan misschien wel wethouder worden, joh.
13: Ja, wie weet.
11: Zou je dat ambiëren of niet?
13: Ja, daar moet ik dus echt eerst meer kennis voor opdoen en me de wereld meer eigen maken. Maar ja, er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ja, geweldig.
11: Maar als aan het einde van de periode, we zijn net begonnen.
13: Ja.
11: Wanneer is dat nou voor jou geslaagd, voor jezelf dan?
13: Deze periode, wat een goede vraag. Ik denk als er meer bewustzijn is binnen Gouda, waar dan mijn eigen invloed ligt. Meer bewustzijn en meer focus op die duurzaamheid. In de breedste zin van het woord. Meer dan nu, bedoel ik. En ik denk dat we als Gouda echt al goed bezig zijn. Maar het mag gewoon een speerpunt worden voor ons allemaal.
11: Ik heb dat samenlevingsakkoord niet helemaal in mijn hoofd, hoor. Wat staat daarin eigenlijk van jullie punt eigenlijk? Waar je zegt van dit is uitstekend, daarom zijn we meegegaan.
13: Ja, het feit dat duurzaamheid, dat de dierenrechten een prominente plek in dat samenlevingsakkoord hebben, is voor ons de reden geweest om daar... is ook onze invloed geweest natuurlijk, waardoor het erin staat.
11: Ja.
13: Dus daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor. Ja.
11: Ja, nou kijk eens aan. Dus, ik bedoel, je bent idealistisch, mogen we wel zeggen.
13: Ja.
11: Als er geen idealisten zijn meer op deze wereld, dan denk je, dan kunnen we net zo goed vlees gaan eten.
13: Ja, precies. Ja.
4: Hou het vast, zou ik zeggen.
13: Dank je wel.
4: Hou het gewoon echt vast.
13: Ik ga dat zeker doen, dank je wel.
11: En de Partij voor de Dieren, jullie zitten niet, coalitie heb je eigenlijk niet meer, hè? Nee,
13: klopt. We hebben een hele nieuwe vorm gevonden. Ik ga dat met veel interesse volgen de komende tijd, ja.
11: Eigenlijk is het een soort experiment ook ingehouden, hè?
13: Ja, zeker.
11: Ik bedoel, de een zegt, joh, daar moet je niet aan beginnen. De ander zegt, nou, moet nog gekker. Ja, maar jullie zeggen, we geven het de kans.
13: Tuurlijk, ja.
4: Is dat eigenlijk een nieuwe ontwikkeling eigenlijk in Nederland dan? Of zijn er meerdere gemeenten?
13: Ja, er zijn meerdere gemeenten die dit doen.
11: Kijk maar naar het kabinet.
4: Ja, dat bedoel ik. Is ook een experiment.
11: Ja. Nou, kortom, Iels, ik zou zeggen, hartstikke veel succes.
13: Dank je wel.
11: We gaan eruit met muziek en muzikale voorkeur van jou. Je had een heel mooi lijstje opgegeven. Ja. Jij hebt gekozen voor Tom Rosenthal, maar You Might Find Yours.
13: Ja.
11: Waarom Tom Rosenthal? Wie is dat eigenlijk?
13: Ja, dat nummer hoort hoorde ik een aantal jaar geleden voor het eerst. Ik was echt direct totaal omvergeblazen door de inhoud van dat lied. Het is, luister alsjeblieft goed naar de tekst. Het is een prachtig nummer over... Ook weer over dat schermpje en over die verbinding waar we nu zo'n mooie vragen over hebben gesteld. Die verbinding met de natuur. En ga naar buiten, dat zegt het nummer eigenlijk.
11: Dat gaan we doen inderdaad. We blijven nog even hier zitten. Ja. Ilse van Vliet, bedankt. We komen nu de komende 4 jaar ongetwijfeld nog wat tegen. We gaan luisteren naar Tom Rosenthal. You Might Find Yours. Running past everything. Go on any train, bus, plane and you'll see people who have stopped looking out of windows.

0: Goedemorgen Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vakantie is achter de rug. Ik zeg maar, het speelkwartier is voorbij, om het zo eens te zeggen. Nieuwe seizoen, nieuwe politieke jaar. Al een klein beetje gewend weer.
1: Ja, als je dan gelijk een heleboel vergaderingen hebt, dan kom je er lekker in, zal ik maar zeggen.
0: Ja, de fractie is hetzelfde ongeveer, hè, als voor de verkiezingen. Helemaal, dacht ik, of niet?

0: leden? Ik zie overal commissieleden staan.
1: Officieel zijn het burgerraadsleden volgens de benoeming. Alleen dat is eigenlijk een hele vage titel, want ze mogen helemaal niet in de raadsvergadering iets doen.
0: Nee.
1: Dus het zou veel logischer zijn als we ze inderdaad commissieleden gaan noemen.
0: Ja, nou oké. Hierbij noemen we ze dan voortaan commissieleden.
1: Ja.
0: ChristenUnie zit weer in het college en wethouder weer, Anne van Popering.
1: Ja.
0: Nou, ik neem aan dat jullie daar wel blij mee zijn.
1: Ja, zeker. En ze heeft ook een hele fijne portefeuille. Ze gaat aan de slag met het bouwen van 500 woningen, is het plan. En daarnaast gaat ze ook met armoedebeleid aan de slag en werk en inkomen. En ze heeft er ook echt weer zin in. En wij vinden het heel fijn dat we mee mogen doen.
0: Ja, een andere coalitie dan de vorige.
1: Ja, klopt. Met meer partijen en echt een samenlevingsakkoord, zodat het ook veel breder is en is het eigenlijk ook geen coalitie meer. Zijn het echt samenwerkende partijen.
0: Ja, kan je dat al merken of is het daar nog te vroeg voor eigenlijk?
1: Ik denk dat iedereen nog een beetje aan het zoeken is van hoe doen we dat nou. Maar wat je ziet is dat er nu al meer ruimte is om gewoon echt zelf met voorstellen te gaan komen. Wij zijn zelf ook bezig om te kijken of we voor de omgevingsvisie met een voorstel kunnen komen. En dat je ook zelf als raadslid veel meer kunt kijken, hey, ik wil zelf iets gaan doen.
0: Ja, nou ja, dus er worden meer initiatieven gewacht eigenlijk van de individuele raad, tenminste van de partijen die ook niet in het college zitten dan.
1: Ja, het college zal met een uitvoeringsprogramma komen van nou, we hebben dingen afgesproken in het samenlevingsakkoord en hoe gaat het college dat dan uitvoeren de komende jaren? Maar daarnaast,
0: is dat er allemaal nog niet?
1: Nee, daar wordt nu aan gewerkt. Ze maken nu een begroting en ik verwacht dat daar ook een uitvoeringsprogramma achteraan komt als we het budget als raad hebben vastgesteld.
0: Ja.
1: En nou ja, sommige dingen pakken ze nu natuurlijk al op omdat het werk gewoon doorgaat. En als raad zijn we dus ook degene die over dat uitvoeringsprogramma weer ja moeten gaan zeggen.
0: Ik wou zeggen, de raad moet dat dus uiteindelijk vaststellen dan.
1: Ja, van hé, ja, dit is de goede kant, ga maar door.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?
1: Nou, we hebben echt wel gekeken van wat willen we de komende 4 jaar neerzetten.
0: Ja.
1: En eigenlijk willen wij echt gaan bouwen aan een zorgzame stad, hebben we het genoemd. Een stad waarin mensen naar elkaar omkijken. Een stad waarin voor iedereen ontmoetingsplekken zijn. Waarin we zorgen voor de kwetsbare inwoners. Waarin we kijken hoe we de stad kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. En op die manier hebben we als thema dan echt een zorgzame stad gekozen. En dat heeft dan te maken met hoe je je openbare ruimte inricht. Dat heeft te maken met welke plekken je voor mensen maakt en hoe je mensen stimuleert om ook echt naar elkaar om te zien.
0: Ja, is daar de afgelopen jaren te weinig aan gebeurd of niet?
1: Nou, wij zien dat vooral de maatschappij verandert. Dat mensen steeds individueler worden.
0: En die verandert heel snel, hè?
1: Die verandert heel snel. En dat betekent dat je daarop moet meebewegen. En we zien ook die klimaatverandering die een grote impact heeft. Dat het ook nodig is dat we naar elkaar om gaan zien in warme zomers en in ijskoude winters van hey, maken we samen het parkeerterrein ijsvrij? Zorgen we dat de buurvrouw ijsjes heeft als het te warm is en ze zelf niet naar de winkel kan? We moeten daar ook echt met elkaar voor elkaar gaan zorgen.
0: Ja, ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk.
1: Ja, we moeten.
0: Ja, klimaat wil ik er even uithalen. Hoe staat dat in Gouda? Of kan je zeggen van het klimaat, we geven het een 7 of een 6 of een 8, ik weet het niet. Of is dat moeilijk te zeggen op dit moment? Hoe het klimaat in Gouda ervoor staat?
1: Nou ja, we zien dat de klimaatverandering door ons hele land niet bij te benen is. Dat we gewoon hele warme plekken hebben in de stad die heel versteend zijn, waar we iets mee moeten. We zien dat heel veel huizen gewoon niet gebouwd zijn op dit soort temperaturen. Ja, daar gaan we denk ik ook met wateroverlast en waterberging echt nog wel een uitdaging aan hebben.
0: Ja. Nou ja, je ziet nu de hele stad volgens mij nu wel open, zo'n beetje daar aan de riolen en aan de straten. Dus je kan eigenlijk al zien dat er genoeg te doen valt nog.
1: Ja, maar dat is ook omdat we daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld bij de Koningin Wilhelminaweg, die ligt nu open. En daar pakken we ook de riolen en de waterberging in één keer aan. Want als je dan toch de weg moet vervangen,
0: dan kan je beter
1: doe het in één keer goed.
0: Ja.
1: En daarom duurt het ook zo lang, omdat we hem echt van gevel tot gevel openbreken. En alles wat er onder de grond zit opruimen en aanpakken.
0: Ja,
1: oude asfaltlagen, riool, waterberging, het hele pakket.
0: En dan kom je wel eens voor verrassingen te staan volgens mij.
1: Je wil niet weten wat ze aantreffen.
0: Ja. Kortom, nou ja, jullie zijn ambitieus, mag ik aannemen.
1: Ja, maar volgens mij zijn we dat alle vijf

0: 2035-generator.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook realistisch, je kan wel plannen hebben waar je ervoor zegt, nou, laat dat ze maar eens gaan doen waar je zegt, nou, de haalbaarheid, je moet nog afwachten. Maar die plannen van jullie zijn wel heel reëel ook.
0: Ja, en je moet ook.
1: Realistisch.
0: Ja, en je moet ook. En wij denken dat 500 nieuwe woningen per jaar, dat dat kan. Dat als je op plekken een grote hoeveelheid neerzet, dat dat lukt. Als je in het Goudse Poortgebouw woningen gaat maken, daar kun je echt een grote hoeveelheid realiseren. Ja. En datzelfde geldt voor de blokkenlocatie. Daar kun je echt een goede wijk neerzetten.
1: Ja. Nou, er is woningen. Ik bedoel, er zijn de afgelopen jaren zijn er aardig wat woningen de grond uitgestampt hier in
0: Gouda.
1: Klopt.
0: We zijn goed onderweg. En de bedoeling is dat we natuurlijk in een hoog tempo blijven doorbouwen. Dus we zijn ook aan het kijken hoe je dan de vergunningprocedure beter en sneller kan doen. Hoe je ontwikkelaars kan helpen. Van nou, wat heb je nou nodig om echt te gaan bouwen?
1: En de ruimte misschien. Die moet je ook hebben natuurlijk. Gouda is natuurlijk een vrij compacte stad.
0: Ja, dus dat vraagt ook nog wel puzzels voor de komende tijd. Hoe ga je dat aanpakken met logistiek? Maar wij willen dat er ook voor al die nieuwe woningen huisartsen zijn. En ja. Ontmoetingsplekken en groen. Dus dat wordt echt een puzzel. En vandaar dat wij ook zo duwen op er moet een omgevingsvisie komen. Hoe moet Gouda er dan in 2050 uitzien?
1: Ja.
0: Hoe ga je de huisarts inplannen? Hoe ga je een supermarkt inplannen? Ontmoetingsplekken? En dat je ook zorgt dat daar echt ruimte voor is in de stad.
1: Ja, en Westergouwen is natuurlijk een soort proeftuin, wil ik niet zeggen. Maar daar kan je wel kijken van dat en dat hebben we nodig.
0: Ja, klopt. En je ziet ook dat er nu echt behoefte is aan een ontmoetingsplek waar je binnen met elkaar kunt afspreken en vergaderen. En dat het er nog niet is.
1: Ja. Kortom, de komende 4 jaar en daarna, we zullen in 4 jaar allemaal gerealiseerd zijn. Ik bedoel, die plannen maken is leuk natuurlijk, maar uitvoeren, dat is een tweede.
0: Nou ja, vandaar ook een visie voor Gouda 2050.
1: Ja.
0: Maar je moet wel gaan beginnen.
1: 2050, dat is een eind weg, hè?
0: Ja. Maar je wilt een stad bouwen die ook toekomstbestendig is.
1: Ja.
0: Want je wilt dat Gouda er dan ook goed voor staat.
1: Ja. En zeker zo'n middeleeuwse stad als Gouda binnenstad. Ja, dan heb je extra problemen, denk ik, hè?
0: Ja, ga daar maar eens klimaataanpassingen doen.
1: Ja. Nou, met Open Monumentendag, dat stadhuis natuurlijk. Ja, als je daar binnen staat, dit is de burgemeesterskamer. Oh, nou je ziet alleen maar, alles is gesloopt.
0: Ja, dat is wel echt een mooi project waarbij je ziet dat ook oude panden geschikt kunnen worden voor de toekomst.
1: Ja.
0: Het zijn ook wel ingewikkelde projecten.
1: Ja, ik wil zeggen, het is natuurlijk een monument, dus je mag niet alles zomaar even gaan doen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Je hebt voor alles wat je eruit haalt een vergunning nodig. En alles wat je erin stopt een vergunning nodig, zo'n beetje.
1: Ja,
0: overal heeft de Monumentencommissie ook een mening over.
1: Ja. Esmogelt ook natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja. Iets anders. Jullie maken je grote zorgen over de veiligheid voor automobilisten op de Julianensluis. Daar hebben jullie schriftelijke vragen over gesteld.
0: Ja, klopt.
1: Wat houden die vragen in?
0: Wij hebben aan de gemeente gevraagd van hoe kan het nou dat we weten dat de Julianasluis nog niet voldoet aan de regelgeving. Want er zijn normen voor sluizen en bruggen. En we weten dat de sluis daar nog niet aan voldoet. Dat is getest, of nou ja, nagekeken, net na het ongeluk met Mieke Houtman.
1: Ja, vorig jaar was dat, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En we weten dat ze daar niet aan voldoen. En toch wordt er pas in oktober actie ondernomen door de provincie. Wij zijn niet als gemeente eigenaar daarvan. Maar kunnen jullie in ieder geval als gemeente dan met die provincie gaan praten? Van joh, er moet iets. En er kwam nu een bericht dat er inderdaad verkeersregelaars gaan komen. Maar het is best raar dat we weten dat een situatie niet veilig is en dat we niks doen.
1: Nee, ja.
0: En hoe ga je zorgen dat mensen zich daar weer veilig voelen? Dat vinden we een opdracht voor de gemeente. Communiceer daarover.
1: Ja,
0: leg
1: ja.
0: uit wat er gebeurt. En dat de kans heel klein is dat er iets misgaat. Maar dat de kans niet nul is. En dat je daar iets aan gaat doen.
1: En wat is nou de reden volgens jou? Dat de provincie er eigenlijk niks aan doet? Of niet zoveel aan doet?
0: Nou, de kans dat er iets misgaat is niet zo heel groot.
1: Nee.
0: Maar als het misgaat, is het wel heel erg mis.
1: Ja.
0: En de provincie heeft natuurlijk heel veel sluizen en bruggen die ze aan de moderne eisen moeten laten voldoen.
1: Ja.
0: En ik denk dat deze wel op de planning stond, maar dat niemand heeft voorzien dat het zo misging.
1: Nou ja, misschien wordt die daardoor naar voren gehaald in de planning, hopelijk.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar het is heel triest wat er inderdaad gebeurd is daar.
0: Ja.
1: Ja. Over vragen is dat iets geheel anders. Jullie partij in de Tweede Kamer, Ton Ceder, die heeft vragen gesteld over de islamitische middelbare school hier in Gouda. Hebben jullie daar ook iets mee te maken gehad? Hebben jullie hem voorzien van munitie?
0: Mirjam Bikker kwam bij mij op de lijn van hey, ik zie dat er onrust is over de middelbare school en over hoe dat nu verloopt met rechtszaken.
1: Ja.
0: Daar willen we graag iets mee. En toen heb ik gezegd, nou, wij willen er ook graag iets mee. Dus laten we dan met elkaar optrekken.
1: Ja.
0: En ons grootste probleem is dat aan de ene kant het Rijk heeft gezegd, jullie hoeven nu nog niet een gebouw te leveren. Daar heb je een jaar extra de tijd voor. Dat heeft de rechter ook gezegd.
1: Ik wil zeggen, ze hebben gelijk gekregen van de rechter wat dat betreft, ja. Hè, de gemeente.
0: En een andere afdeling heeft gezegd tegen die school, jullie krijgen hier budget om docenten en leermiddelen en alles van te betalen. De lump sum vergoeding. Dus jullie mogen starten. Maar hoe kan het nou dat bij
1: het
0: Rijk...
1: Die kijken dus niet of aan alle voorwaarden voldoende is.
0: Nee, hoe kan het nou dat er niet gecheckt werd of er een gebouw was?
1: Ja.
0: En dan krijg je dus de rare situatie dat iemand zegt, nou, ik heb geld voor personeel, ik ga gewoon beginnen en ik stuur de rekening voor het gebouw wel naar de gemeente.
1: Ja.
0: Dus maar dat is iets wat het Rijk moet oplossen. En vandaar dat wij dan met de Kamerfractie samen optrekken om te kijken, hey, hoe kunnen we dan op rijksniveau mensen aan hun jasje trekken van het gaat niet goed.
1: Nee. Het is niet alleen de huisvesting, maar ook, en dat is in de pers nog veel meer naar voren gekomen, dat de lokkertjes zoals een laptop of een fatbike. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou,
1: een laptop kan ik me voorstellen, maar...
0: Het mag wettelijk niet om kinderen naar je toe te lokken met dit soort bedragen, want je krijgt van de regering geld om onderwijspersoneel en leermiddelen te betalen.
1: Uit je lump sum, dan moet alles uitbetaald worden.
0: En je krijgt van de gemeente krijg je huisvesting. Maar van welk geld zijn die vetparks en die laptops dan betaald?
1: Ja.
0: Gaat dat ten koste van goede docenten? Dat moet je toch niet willen?
1: Misschien is er van een sponsor. Mag dat wel dan?
0: Dat weet ik niet of dat mag. Sowieso zou je dat dan bekend moeten maken.
1: Ja.
0: Hoe je dat dan financiert.
1: Ja, ik wil zeggen, je moet toch jaarlijks wel verantwoorden, mag ik aannemen. Of hoeft dat niet, lump sum? Hoef je dat niet te verantwoorden?
0: Je moet dat sowieso naar je bestuur verantwoorden wat je met je geld doet. En ik weet niet in hoeverre je dat ook moet terugkoppelen naar het Rijk.
1: Nee.
0: Daar ben ik ook echt geen specialist in. Nee. Dus dat moet iemand dan op kamerniveau maar gaan uitzoeken of de minister zelf.
1: Ja, maar daar hebben we verder nog geen antwoord gekregen van de regering.
0: Nee, dat duurt even.
1: Ja. Nou, die hebben nu andere dingen aan hun hoofd, denk ik.
0: Die moesten iets met een begroting nog, ja.
1: Ja, ik heb gisteren zitten kijken. Ik weet er niet echt vrolijk van, hoor.
0: We zijn er nog lang niet.
1: Het is een beetje masochistisch als je de hele dag maar naar gaat kijken, denk ik.
0: Ja, maar voor ons is het ook lastig als gemeente. Want hoe weten we nou hoeveel geld we gaan krijgen volgend jaar van het Rijk?
1: Nee, je moet toch binnenkort moeten jullie met de gemeentebegroting weer beginnen.
0: Ja.
1: Zijn we mee bezig waarschijnlijk?
0: Daar zijn we al mee bezig. Maar er staat bijvoorbeeld een regeling in over geld voor sociale woningbouw. Dat woningcorporaties meer budget krijgen. Maar kunnen daar nou op rekenen of niet? Niemand weet het.
1: Nee, en die woningbouwcorporatie die willen het ook wel graag even weten natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja, want als wij bouwplannen willen gaan maken voor de stad, moeten we weten of de woningcorporatie die kan gaan bouwen.
1: Ja. Ja, het blijft lastig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hoe denk je dat af? Zouden ze vandaag zometeen, ik denk dat ze zijn nu aan het antwoorden, de regering, enig idee hoe het af gaat lopen of niet? Of is dat echt...
0: Nou, al die begrotingen die gaan straks per begroting door de Tweede Kamer en dan moeten ze ook nog door de Eerste Kamer. En
1: krijg je waarschijnlijk deelbegrotingen die goedkeuren steeds?
0: Alle deelbegrotingen moeten om de beurt worden goedgekeurd. En daar gaat gewoon nog heel veel tijd overheen in allerlei achter de schermen onderhandelingen, verwacht ik.
1: Dat denk ik haast ook wel. De eerste commissievergaderingen zijn geweest bij jullie.
0: Ja.
1: En volgende week, woensdag, is de eerste gemeenteraadsvergadering. Staan er nog spannende dingen op de rol?
0: Er staat parkeren op de rol, maar dat heeft volgens mij iedereen al kunnen lezen, dat we een regeling voor korte akkeren willen gaan bedenken, tijdelijk, om te zorgen dat mensen toch bij de supermarkt en bij de voetbalvereniging kunnen parkeren.
1: En er is trouwens ook niet iedereen, ben je er ook niet blij mee?
0: Parkeren is een complex onderwerp, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar ik las inderdaad zeggen, oké, we betalen zometeen iets minder. Maar het is maar de vraag of je dan het parkeerplaats hebt. Want iedereen gaat er nu parkeren. Zou ook wel een beetje overdreven zijn misschien, maar...
0: Ik denk dat dat wel meevalt, want je zag dat er wel een probleem was, maar dat er nu een tijdslimiet zit op dat parkeren. En dat het ook niet helemaal gratis is.
1: 2 uur geloof ik, of drie uur.
0: Drie uur, ja. Dus ik ben ook benieuwd hoe het uitpakt.
1: Ja.
0: Dat gaan we wel zien. En daarnaast stond de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda.
1: Ja.
0: Want de Groene Hart Rekenkamer heeft voor 4 gemeentes een rapport gemaakt over dat die mensen vaak worden gehuisvest op plekken die niet veilig zijn of waar helemaal geen vergunning voor is.
1: Kwam gauw dat daar niet goed uit het rapport?
0: We hebben veel mensen die hier wel wonen, maar niet werken. En die ook vaak op plekken wonen waar ze niet veilig kunnen wonen en waar eigenlijk helemaal geen vergunning is voor verkamering. En daar moeten we wel iets mee. Maar de aanbeveling was ook om dat regionaal te gaan oppakken. Want het zijn mensen die...
1: Die wonen er illegaal eigenlijk. Hoor.
0: Vaak wonen ze er illegaal en hebben ze zich ook niet ingeschreven bij de gemeente. En weten we het ook niet.
1: Oh,
0: maar ja. Vaak werken ze in omliggende gemeentes.
1: Ja.
0: Dus ja, daar moeten we toch op regionaal niveau maar eens afspraken over gaan maken. Dus ik hoop dat de andere gemeentes dat ook gaan oppakken.
1: En welke gemeentes zijn er? Bodegraven-Reeuwijk?
0: Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Oh, maar ja. De arbeidsmigranten komen nog uit een veel groter gebied.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus daar moeten we gewoon ook op gaan handhaven dat wie illegaal arbeidsmigranten huisvest, dat die ook gewoon op zijn vingers wordt getikt en moet zorgen dat het veilig is als het legaal kan gaan worden.
1: En een ecopark, dat staat er ook op, dacht ik. Hè?
0: De regeling grote en risicovolle projecten.
1: Ja.
0: Bij het ecopark bleek dat we eigenlijk niet zo goed wisten wat we met al die grote projecten aan risico's liepen. En dat bleek heel duur te zijn toen er iets misging met het ecopark. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat goed uitgezocht was. En daarom is er een regeling bedacht voor alle echt grote en risicovolle projecten, hoe je die administratie op orde gaat krijgen. En er ligt nu een voorstel om daar ook extra controle op te gaan doen. Dus om daar een extra groepje mensen voor aan te nemen die heel goed die grote projecten in de gaten houdt. En ja, het kost geld, extra mensen.
1: Maar die moeten, ja, als het goed is, moeten zich zijn geld opleveren eigenlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Want op het moment dat je dan minder dramatische tegenvallers hebt, dan verdienen ze zich terug. En een groot en risicovol project is bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminaweg. Dat je in de gaten houdt wat daar allemaal aan tegenvallers in zit en hoe je dat zo goed mogelijk oplost. En dat je dat ook bijhoudt. En dat je daar ook met elkaar over hebt en de wethouder informeert en de raad informeert.
1: Ja, zijn er nog gekke dingen tegengekomen daar en kan je weg of niet?
0: Wat je gewoon kunt zien vanaf de straat is dat als ze dan de bovenste laag eraf hebben, dat er dan nog 3 lagen wegdek onder blijken te zitten. Die je even moet opruimen. Ja, dat valt toch tegen.
1: En hier en daar een leidingje misschien en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja.
1: Maar dat proberen ze allemaal een beetje te... Kijk, vroeger had je PTT, die hadden bijvoorbeeld deed dat en dat en dat en dat. En de volgende dag gingen ze dat doen. Dat willen ze wel een beetje gaan stroomlijnen. Dat het een beetje afstemming verdient, of niet?
0: Ja, en zeker bij zo'n groot project als dit moet je zorgen dat al die partijen samenwerken.
1: Ja.
0: En dat moet de projectontwikkelaar doen die dit project gaat doen. Maar je moet ook als gemeente wel in beeld hebben van, hé, wat gebeurt er nou allemaal?
1: Ja. Ik heb het idee dat de hele stad open ligt op dit moment trouwens. Toen ik naar de studio ging, moest ik ook weer helemaal omrijden en zo. Dat en dat is weer afgesloten.
0: Ja, we hebben heel veel achterstallig onderhoud. We zijn heel lang een superarme gemeente geweest. En we hebben nu eindelijk iets meer budget. En je ziet dat we dus heel veel achterstallig onderhoud moeten wegwerken in de openbare ruimte. Aan bruggen die anders instorten.
1: Ja.
0: Aan wegen die verzakken. En dat komt dan allemaal tegelijk. En dat is heel vervelend, maar het moet ook.
1: En dat kost allemaal geld ook natuurlijk.
0: En het kost allemaal geld.
1: Dus dat moet ook allemaal in de komende begroting. Ja, dan zal dat denk ik wel een belangrijk item zijn.
0: Dat is wel een thema inderdaad. We hebben dat voor de verkiezingen hebben we al voor de komende 2 jaar een plan over kades en bruggen. En de Antoinusbrug op de Kleiweg waar die betonplaten nu tijdelijk liggen.
1: Ja,
0: dat soort projecten zit daar al in.
1: Ja.
0: En ook de kaders die dreigen in te storten. Ja, dat moet je zo snel mogelijk oplossen. Je kan dat niet laten liggen.
1: Nee. Is dat een kwestie van alleen geld of is het echt een beetje nonchalant? Ja, en heel Nederland, ik bedoel, is dat zo natuurlijk. Hè?
0: Nou, als je naar Rijkswaterstaat kijkt, we zijn niet de enige.
1: Nee.
0: Alleen, we hebben ook nog een slappe bodem waardoor dingen veel sneller kapot gaan.
1: Ja. Ja, wat dat betreft heb je dubbel pech.
0: Ja.
1: Als dit uitgezonden wordt, dan zit jij in op de hei met de gemeente.
0: Ja, op het zand, denk ik vooral.
1: Ja?
0: Wij zitten in Burghaamstede met de raadsleden.
1: Ah, is in Zeeland, ja. Een tweedaagse, is dat een soort teambuilding?
0: Het is aan de ene kant teambuilding, maar aan de andere kant hebben we ook lezingen. Er komt iemand van de VNG een lezing houden. We gaan aan de slag met hoe je je raadswerk goed kunt doen. En het is echt kennisoverdracht en het is ook teambuilding, zodat je ook beter weet wie de ander is en goed kunt samenwerken. Want we moeten met z'n allen voor die stad zorgen.
1: Ja. Is dat voor het eerst dat zoiets gebeurt of niet?
0: Nee, dat is altijd in september na de verkiezingen dat er dan een tweedaagse is.
1: Oh.
0: En dat is niet iedere september dus, maar dat is één keer in de vier jaar.
1: Ja. Nou, het is te hopen dat het een beetje mooi weer is ook. Want op strand is vlakbij natuurlijk. Maar nee.
0: Ja, en tussen de lezingen door wil je toch even naar buiten.
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Vrijdag en zaterdag is dat?
0: Ja, op vrijdagmiddag weg en op zaterdagmiddag terug.
1: Oh, kijk eens aan. Anderhalf eigenlijk. Anderhalve dag. Ja. Heb je er zin in?
0: Ja, het is altijd echt gezellig en je leert er heel veel van. En je ziet mensen ook in een andere omgeving in plaats van in een super strakke vergadering. Dus dat maakt het ook leuk.
1: Ja. Ik begreep dat de burgerraadsleden of commissieleden, die mogen niet mee, want dan werd het een beetje te duur.
0: Nou, niet zozeer te duur, maar dit zijn
1: de mensen. Je hebt nogal wat natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar dit zijn de mensen die echt gekozen zijn om in de raad te gaan. En met die 35 nemen we uiteindelijk de besluiten. Dit zijn de mensen die op het stemknopje duwen.
1: Ja.
0: Dus het is handig om daarmee te beginnen, om die goed te leren kennen.
1: Ja. Er zijn er heel veel nieuwe, hè?
0: Ja.
1: Ook nieuwe raadsleden trouwens
0: ja,
1: veel.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dus ja, voor jullie is het allemaal een beetje... Ja, vroeger zaten raadsleden, die zaten er soms 20 jaar in. Dat heb je niet meer, hè?
0: Nee, maar dat komt ook omdat het raadswerk veel zwaarder is.
1: Ja.
0: En dat maakt het moeilijker te combineren met je gezin en met je baan. Het is echt... Het kost veel meer tijd en energie. Het is echt bijna een dagtaak soms. En er staat zeker 16 tot 20 uur per week voor. En dat houden mensen geen 20 jaar meer vol.
1: Nee, en als fractievoorzitter heb je nog extra taken natuurlijk, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja. Is voor jou een beetje te combineren alles?
0: Ja, ik heb alleen mijn gezin ernaast. En op die manier is het te combineren.
1: Ja.
0: Maar ik zou er niet nog een 40-urige werkweek naast kunnen.
1: Nee. Zijn er nog heel belangrijke dingen die je denkt, joh, daar wil ik het nog even over hebben of niet? Nou, je komt de komende tijd natuurlijk, komen jullie er wel meer aan de beurt, maar...
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe we de komende tijd de stad meer gaan betrekken. Want dat is wel een van de goede voornemens van het samenlevingsakkoord. Dat we ook echt met de samenleving aan de slag gaan.
1: Ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè?
0: Ja, want het heeft ook ter inzage gelegen. We hebben echt honderden reacties gekregen uit de stad. Die hebben we ook netjes verwerkt.
1: Aparte reacties of voor de hand liggende reacties misschien ook wel?
0: Nou, mensen konden aangeven of ze het goede plannen vonden. En dat konden ze dan ook per hoofdstuk een beetje doen. En we hebben ook een deel van die reacties verwerkt. Er was bijvoorbeeld een reactie over laaggeletterdheid, dat er nog in moest. Dus dat is alsnog erin gekomen. En op die manier proberen we het ook echt met de stad samen te doen.
1: Ja. Ja, dat is ook nieuw, hè? Eigenlijk.
0: Nou,
1: wil niet zeggen dat...
0: Het krijgt meer aandacht nu.
1: Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen.
0: Ja, ik ook. Ik heb er zin in.
1: Ja. Ik zou zeggen, Mirjam, bedankt. Heel veel succes op die tweedaagse. En ook het komende seizoen. Seizoen zullen we zeggen, inderdaad.
0: Dank je wel.
1: We gaan eruit met muziek. Maar volgende week zit hier, als het goed is, wethouder Evert Bobeldijk. En we gaan eruit met September van Snelle.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
1: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
0: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file tussen Ypenburg en Delft 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet over 12 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verder staan er vooral files op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwen.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
1: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
0: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
0: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het rijdt nog wel langzaam op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Rijswijk 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A12 is veel vertraging door een ongeluk van Den Haag naar Utrecht, ruim een uur nu. Tussen Gouda West en Woerden 17 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nog langzaam op de N11 door de problemen op de A12 vanuit Alphen aan de Rijn tussen Bodegraven en de A12. En de vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog wel file tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Jawel. We hebben zin, toch Milo? Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja hoor, we zitten nu met een volle bak in de studio. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En het is weer donderdag, dus dan weet je zeker dat je ons gaat horen. Al dan niet als een herhaling. Maar ja, vandaag is weer een kerstverse aflevering, tenzij je als herhaling luistert. Dat er zeiden. Bij ons zitten dus Bilal in de studio.
1: Hallo iedereen.
0: Ja, Bilal. Jaap zit ook weer achter de knoppen, druk te schuiven. Hij is er helemaal frisse fruitig, heeft er zin in. Nou, hier, kijk. Behalve vandaag? Of wel? Ja, wel zin in? Nee, oké. Ik dacht even twijfel te zien. Nee, hij heeft er wel gewoon zin in. Ik wou net zeggen. Jaap zit altijd met volle overtuiging. En ja, in de studio zit al Wanda. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Daar gaan we uitgebreid over vertellen wat hij hier allemaal komt doen. Maar ja, om het allemaal even in te leiden. Ja, het is Nederlanders zijn dan over het algemeen niet zo patriotisch ingesteld. En die klagen wat af. Maar ik denk dat we het met elkaar wel eens kunnen zijn dat Nederland zo slecht nog niet is. Op gebieden als mensenrechten, economische gezondheid, regering, infrastructuur, school en zelfs... toch wel, het zorgsysteem. En als je uit gaat zoomen, dan zie je dat nog duidelijker wanneer Nederland met andere landen gaat vergelijken. En ik denk dat iedereen stiekem, waar dan ook vandaan komt, het liefst in eigen land blijft wonen. Op enkele uitzonderingen na, maar goed, hè, die zijn er altijd. Maar soms heb je gewoon geen keuze en moet je je land verlaten. Onder andere door bijvoorbeeld oorlog, honger, extreme armoede, politieke ontwikkelingen, seksuele geaardheid of natuurrampen. En dan word je dus vluchteling. Het thema van vandaag. En ja, wanneer ben je dan vluchteling? En wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? En hoe is dat eigenlijk in Nederland geregeld? Van aankomst tot aan een Nederlands paspoort. En bijvoorbeeld, hoe wordt integratie aangemoedigd en bevorderd? En wat zijn de voorwaarden om te mogen blijven? Welke vooroordelen kloppen en welke absoluut niet? Weet je, moeten we ons boos gaan maken of niet? Waar liggen de verantwoordelijkheid eigenlijk? En in hoeverre belast het ons systeem? Welke kosten brengt het met zich mee? En hoeveel asielzoekers kan Nederland dragen? En... ja, zo niet. Wat zijn dan de alternatieven? Maar ook, hoe is het om bij een AZC te wonen en wat moet je erbij voorstellen? Nou, het is heel veel en we gaan een begin maken van deze complexe materie door deze vragen proberen te beantwoorden voor zover mogelijk in deze 2 uur. Ja, en daarom spreken we Wanda Prins. We hoorden haar net al. Zij werkt in bij het Taalhuis. Daar gaan we nog veel meer over horen. We spreken Ad Oesman, locatiemanager van het AZC Gouda. En André, ik heb er geen achternaam van gekregen, vrijwilliger van het AZC. En ja, nog eventueel hebben we nog een mogelijk item. Dat gaat wel of niet dit keer gebruikt worden. Dus dat ga ik gewoon niet zeggen. Dan gaan we er nog achter komen of we dat gaan doen. Dus ja, maak je klaar voor een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad.

0: de kust.
1: Ja, aan de kust van Bluff. Een live versie of iets. Net even een andere versie dan die ik ken. Maar goed, mooi, lekker aan de kust. Ja, we zitten bijna heel Nederland zit aan de kust, hè? Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En vandaag hebben we het over vluchtelingen. En in de studio zit bij ons Wanda Prins. Zij is van het Taalhuis. En doet eigenlijk best wel veel binnen in het Taalhuis. Een groot stuk. En we zijn heel benieuwd wat ze ons kan vertellen. Want ja, wat zoveel, denk ik. Dus dat laat ons verrassen. Dus in de studio Wanda Prins, welkom.
2: Dankjewel.
1: Wat zou je zelf kunnen vertellen?
2: Nou, ik werk sinds 4 jaar dan bij de bibliotheek. En dan vooral de afdeling van het Taalhuis. Daarvoor heb ik gewerkt bij een taalschool die de taallessen verzorgde voor de inburgeraars. En oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs. Maar nu dus coördineer ik activiteiten van het Taalhuis. En daar valt onder iedereen in Gouda die 18 jaar of ouder is, kunnen we van advies voorzien als ze iets willen leren op gebied van de basisvaardigheden.
1: Oké, okay. En ik begreep ook dat uw achtergrond dan was Nederlands als tweede taal. Heeft u als opleiding gedaan?
2: Ja, als je. Nou, ik heb eerst PABO gedaan. Trouwens? Ja, zeker. Graag.
1: Ik ga heel vaak fout doen, maar dan hebben we bij deze afspraak.
2: Graag zelfs, ja. Dat is een eenjarige opleiding en daarmee mag je dan lesgeven aan volwassenen. Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs, maar met die extra aantekening kan je dus Nederlands lesgeven aan mensen die aan het inburgeren zijn of mensen die uit een ander land komen en Nederlands willen leren. Dus Nederlands als tweede taal hebben, ze hebben een andere moedertaal.
1: Ja, ik vind het een hele bijzondere opleiding, want ik heb daar nog nooit van gehoord. Want in welke zin is dat dan anders als Nederland als eerste taal?
2: Ja, als je natuurlijk gewoon in Nederland opgroeit, dan krijg je de woordenschat en de taal, als het goed is, gewoon mee thuis van je ouders. En ook als wij bijvoorbeeld naar Spanje verhuizen, dan gaat Spanje de Spaanse taal je tweede taal zijn. Hè? Je neemt Nederlands mee. En als volwassene Nederlands leren, een andere taal leren, is, nou, dat weet je zelf, is vele malen moeilijker dan als je het automatisch meekrijgt. En als kinderen leer je sneller, maar je krijgt gewoon ook grote woordenschat mee. En verhuis je naar een ander land, moet je gewoon toch echt weer gaan studeren en zorgen dat je die taal machtig wordt. En je leert ook anders als volwassene, toch?
1: Ja, want dat bedoel ik van, ik snap waarom een tweede taal anders dan als je eerste taal is. Maar in welke zin is dan die studie, zeg maar, anders? Hoe pak je het anders aan dan bij bijvoorbeeld een kind die al de Nederlandse taal machtig is, Nederlands leren? Hoe is dat anders?
2: Ja, als je gewoon dus aan de lessen mee gaat doen voor de volwassenen die hier Nederlands aan het leren zijn, dan begin je gewoon bij de basis. En je moet een woordenschat om A1 is een eerste niveau wat je moet halen. Uiteindelijk moeten de mensen die inburgeren B1 zien te halen, met een beetje geluk. Als je A1 gaat halen, dan leer je antwoord te geven op korte zinnetjes, makkelijke vragen. Hoe heet je? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Dat is zoals je begint met een andere taal. En op school, op de lagere school, weet je dat allemaal. Dat kun je gewoon zeggen. En lagere school is toch ook meer weer echt grammatica. Dus als volwassene zit er een methodiek achter welke woorden moet je kennen om A1 te halen. En als je A2 hebt gehaald, dan ben je min of meer zelfredzaam. Dan kan je de markt op en kun je je redden. En als je B1 hebt gehaald, dan zit je ook weer op het niveau dat je ook goed je werk kan doen en instructies kan begrijpen. Dus zo bouw je er steeds weer verder op.
1: Ja, ja. En dat systeem is dan A1, B, of A1, A1 A2
2: en dan B1.
1: Oké, en B1 is nog steeds, zeg maar, een gemiddelde Nederlander die volwaardig Nederlands spreekt als volwassene. Waar zit je dan?
2: Dan zit je ongeveer op B1. En deze standaarden die zijn internationaal. Dus als ik Spaans ga leren, ga ik ook A1 halen. Omdat je dan eigenlijk hetzelfde kan. En min of meer dezelfde woordenschat hebt. Maar op de mbo wordt gerekend in 1F, 2F, 3F. Misschien bekend. En nee. 2F.
1: Absoluut niet. Nee,
2: mbo is, dan stroom je een beetje, stromen de meeste uit op 2F. En dat is vergelijkbaar met B1. En dat wil zeggen dat je zelfredzaam bent. Dus dat je je eigen belasting kan invullen. Dat je de krant begrijpt. Dat je werk goed kan doen.
1: En wat is dan B2?
2: B2 gaat daarboven op en dan zit je op hbo-niveau. En C1 komt er ook nog bovenop en dan heb je een woordenschat en taalgebruik van universitair niveau.
1: Oké. Okay. Dat is wel heel interessant trouwens. En in welke zin, want ik neem aan dat dan de doelgroep, want die zeggen van het is eigenlijk meer volwassenen.
2: Ja.
1: Hoe is het anders dan, want je komt ook nog uit het basisonderwijs, dus deze vraag kun je denk ik wel beantwoorden. Hoe is het anders om volwassenen de taal te leren versus om kinderen de taal te leren? Zit daar ook nog verschil in? Of is het eigenlijk hetzelfde, behalve dat je misschien, dat volwassenen misschien wat langer stil kunnen zitten?
2: Ja, je hoeft iets minder orde te houden, maar ook dat is soms,
1: valt ook tegen misschien
2: soms. Valt soms ook tegen. Ik had ook wel mensen in mijn groep die altijd het eerste antwoord willen geven. En dat je dan even moet zeggen, misschien wil iemand anders ook eens even antwoord geven. Het verschil zit hem in, kinderen gaan naar de basisschool en leren gewoon de hele dag door. En zijn natuurlijk daar de hele dag mee bezig. Gaat vanzelf. Volwassenen die hier naartoe zijn gekomen. Die groep is natuurlijk ook heel divers. Een deel is hier naartoe gevlucht. En van de overheid moet je dan de taal gaan leren. Een groot deel daarvan wil het ook graag. Maar daar zitten ook mensen bij die het heel moeilijk vinden. Omdat ze hun hoofd bij de oorlog in Syrië hebben. Dat ze nog familie in Eritrea hebben waar ze niet weten waar ze zijn. Dus dan kunnen wij wel heel graag willen dat die mensen heel snel de taal leren. Maar die zitten soms ook met trauma's. En daar moet je zeker in zo'n inburgeringsgroep echt wel rekening mee houden. Er zitten mensen die zijn naar Nederland gekomen. Die willen heel graag de Nederlandse taal leren. Er zitten ook mensen bij die moeten eigenlijk van de gemeente. Die zijn hier al langer. En die zijn misschien helemaal niet zo gemotiveerd om de tijd in te stoppen. Die willen gewoon werken en geld verdienen. Ja. Dus het is een hele diverse groep.
1: Ja, en hoe verhoudt dat zich qua gemotiveerde mensen om de taal te leren en niet? En hoe kom je dan al zo lang weg met niet de taal kennen, terwijl het wel vanuit de gemeente aangemoedigd wordt?
2: Ja, nog een keer, het is gedetailleerd om het te moeten vertellen. Maar de Gouwenaar in deze zin is heel divers. Dus je hebt de mensen die in het AZC zitten nu bijvoorbeeld. Die zitten te wachten of ze mogen blijven. Een gedeelte daarvan willen allemaal heel graag blijven. Een gedeelte daarvan gebruikt die wachttijd nu al om Nederlands te leren. Dat geeft alleen maar een voorsprong. Dat op het moment dat je weet dat je mag blijven, kom je in die verplichte inburgering. En dan kom je bij vanuit de gemeente ben je in beeld. De mensen die in Gouda mogen blijven wonen, die gaan dan les krijgen bij de taalschool NL training. Dan heeft het ook weer met allerlei componenten te maken. Ben je gemotiveerd, dan gaat het natuurlijk sneller. Heb je een beetje een rustige basis? Zijn je familieleden al hier? Ook dan gaat het leren sneller. Maar zit je nog met je hoofd met allerlei andere problemen, dan gaat het leren soms langzaam.
1: Maar je zit zeg maar zelf bij Taalhuis. Hoeveel mensen zijn dan gemotiveerd? Want is Taalhuis dan weer apart van wat het verplichte stuk van de gemeente? Of is het juist wel dat onderdeel van dat verplichte stuk?
2: Nee, het verplichte stuk voor de statushouders zit bij NL Training. Daar krijgen ze les.
1: Ja, ja.
2: En ze worden ook gemotiveerd om daar buiten vrijwilligerswerk te gaan doen. En mensen in de Z-route noemen we dat dan. Die zijn ook verplicht om buiten de taallessen om ook nog te participeren. Dus dat is het verplichte deel. Wij Taalhuis zijn voor iedereen. En wij bieden op taalgebied bijvoorbeeld de taalcafés. En daar kan iedereen aan meedoen die maar wil. En daar zitten dus ook de gemotiveerde mensen.
1: Ja, ik wou net zeggen, daar heb je wel echt de doelgroep te pakken die vrijwillig kiest om nog meer te
2: komt,
1: kunnen doen.
2: Als je komt, dan wil je. Ja. Ja.
1: En je hebt de Z-route, al die termen is ons niet bekend hoor. Maar dit is weer een soort van extra laagje.
2: Ja.
0: Ik had dan ook gelijk een vraagje tussendoor. Want natuurlijk op het basisonderwijs, elk kind vanaf een vierde gaat er naartoe. Iedereen gaat er vanuit van ja, ik moet gaan leren, heb niet echt veel van een keus. Leeftijdsgenoten, dus je kan wel uitgaan van een soort van homogene groep. Maar bij een taalhuis kan ik me dan voorstellen dat er dan zoveel diverse mensenfiguren zijn, andere beweegredenen, achtergronden.
2: Ja.
0: Hoe haal je dan nog wel structuur bij het geven van les bijvoorbeeld?
2: Ja, wat wij doen, eigenlijk de basis van wat wij doen is, we zijn een informatiepunt. Dus er komen mensen langs bij ons die Nederlands willen leren of die digitaal handiger willen worden. En dan gaan we echt kijken wie zit hier, wie ben jij en hoe kunnen we jou het beste helpen. Het taalaanbod zit ook niet alleen maar bij ons, maar zit ook bij andere scholen bijvoorbeeld en bij andere partners. En daar werken wij heel nauw mee samen. Dus er komt misschien een inburgeraar binnen die zit al bij NL Training voor de verplichte les. Die zegt, ik wil heel graag nog meer. Dan zeggen wij, oké, je kan meedoen met een leesgroep. Je kan meedoen met de taalcafés. We hebben online materiaal. Maar er kan ook iemand binnenkomen uit Polen. Die is hier op eigen initiatief naartoe gekomen. Die hoeft niet verplicht in te burgeren, want dat is een Europese Unie iemand. Maar die wil wel Nederlands leren. Die
1: dat is wel interessant trouwens.
2: Die heeft een andere route. Dan heeft de gemeente Gouda subsidie beschikbaar voor gratis taalles bij de school Sagen. Wil iemand meedoen met die les van Sagen, dan kunnen wij daar de aanmelding doen. Wil iemand een taalmaatje 1-op-1 extra oefenen, dan zorgen wij dat die aanmelding terechtkomt bij taalmaatjes Humanitas. Men zegt altijd, er is heel veel aanbod. Dat is ook zo, dus hè, in Gouda. Ja. En wat is de route? Mijn boodschap is, kom bij ons langs bij dat inloopspreekuur. Want wij gaan kijken, wie zit er hier voor ons? En waar kan jij het beste terecht?
1: Ik denk dat dat ook vaak is waar je tegenaan loopt. We interviewen natuurlijk heel veel verschillende mensen van alle hoeken. Ook heel veel stichtingen en dingen. En dat je denkt, dit is zo goed. Maar waarom weten we er niet van?
2: Precies.
1: En ik denk dat zeker als niet-Nederlands sprekende, dat het misschien al moeilijk is om te navigeren. Hoe het hele systeem in elkaar zit. Hoe Gouda dingen regelt. En zo, dan is het in het geval heel belangrijk om dat promotiestuk goed aan te pakken. Nou, scheelt natuurlijk dat het in samenwerking met de gemeente is, dat je waarschijnlijk toch al contact met de gemeente hebt op het moment dat je statushouder bent, misschien ook via de AZC. Dat hele proces is mij ook volledig onbekend eigenlijk, to be fair. Ik hoor verschillende dingen. Dat is echt van, goh, een Pool is niet verplicht om in te burgeren. Nee. En omdat hij van de EU is, dus dan ben je al volwaardig Nederlander, omdat je dan uit de EU komt.
2: Je mag hier zijn zonder dat je die verplichte inburgering hoeft te doorlopen, ja.
1: Dat vind ik heel verwarrend, oké.
2: Okay. Ja.
1: Daar wil ik nog wel even op terugkomen, maar ik ben nog wel heel benieuwd dan. Waarom eigenlijk deze doelgroep?
2: Waarom voor mij persoonlijk?
1: Want met die Nederlands als tweede taal.
2: Ja.
1: Als ik het zo in mag schatten, ben je geen niet-Nederlander, zeg maar. Ik denk dat je wel een volledige Nederlandse
2: achtergrond
1: hebt.
2: Gewoon een Nederlander, of gewoon. Dat is maar de vraag. Maar
1: een gewone Nederlander hebben we hier zo. Dat hebben we niet zo heel vaak. Nee, waarom? Hoe? Wat voor doelgroep?
2: Ja, soms rolt het leven zo. Ik heb wel echt een onderwijshart. Dat is dan begonnen via de PABO en de lagere school. Daarna heb ik zelf een aantal jaar in Cambodja gewoond en gewerkt. En daar heb ik de andere kant ervaren. Dat je in een land bent waar je totaal de taal niet van spreekt en het ook niet kan lezen. En dus moest ik daar zelf ook aan de slag met de taal. Maar ook voel je daar een beetje de vooroordelen die er dan zijn tegen de witte westerling die in Cambodja rondloopt. En dus toen ik daar ben ik iets van 8 jaar geweest. En daarna ben ik in Gouda gaan wonen. En toen dacht ik, ik wil toch dat lijntje met het buitenland. En ik vind het interessant ook de verhalen van mensen uit de hele wereld. En dat komt dan bij het taalhuis weer bij elkaar. Dus bij het ontmoetingscafé. De verhalen van mensen die nog een keer over de hele wereld bij elkaar komen. En daar toch iets voor bieden.
1: Dus in die zin is het antwoord op die vraag. Ik heb het eigenlijk zelf gemaakt. Heb meegemaakt. Ik heb aan de andere kant gestaan. En ik ben al docent. Dus waarom niet eigenlijk?
2: Ja, ja.
1: Maar wat heb je dan gedaan die 8 jaar, zeg maar, dan, als ik vragen mag?
2: Ja, toen was ik bij een onderwijsproject betrokken. Ook in Cambodja. Ja. Waar we de leerkrachten trainingen gaven. En dan ook om het onderwijs in Cambodja interactiever te maken. Dus zij lopen gewoon als ik het mag zeggen, 50, 60 jaar op ons achter. En kinderen zitten daar, of zaten moet ik zeggen, ik ben ook alweer een poosje terug. Maar vooral heel veel te luisteren en rijtjes stampen. En we hebben geprobeerd trainingen te geven aan de leerkrachten, zodat ze ook leren dat je kinderen aan het werk moet zetten, in groepjes aan de slag moet gaan en zelf kritisch moet leren nadenken en niet alleen maar stampen, stampen, stampen. En die trainingen gaven wij dus om het lesgeven op de lagere school interactiever te maken.
1: Ja, ja. En Cambodja, is dat Cambodjaans of zo? Wat wordt daar gesproken?
2: Ja, Khmer zeggen ze zelf, Cambodjaans. Ja, ja,
1: ja, klopt, en, ja. En dan ja. Ga je als niet Cambodja of Khmer, zeg ik dat goed?
2: Khmer, ja.
1: Khmer sprekende lesgeven aan hun. En ja. Dan, maar dat gaat dan om het Engels? Of wordt daar dan goed genoeg Engels gesproken om docenten te gaan uitleggen wat ze moeten doen als je zelf al de taal niet machtig bent? Dat lijkt me ook best wel een uitdaging.
2: Ja,
1: dan,
2: dat was het ook. Maar het was een systeem van train de trainer. Dus ik ging niet de leerkrachten zelf trainen, maar in het Engels hadden wij een werkgroep. Dus ik trainde de Cambodjaanse mensen die Engels spraken. In hoe je lessen interactiever kan maken en hoe je lessen kan verbeteren.
1: En dus, zij trainen dan weer de docenten?
2: En zij trainen dan de docenten zelf, ja.
1: Oké, dus dat is een soort Engels sprekende tussenlaag. Ja. Dus om het een beetje behapbaar te halen. Ja. Wat bijzonder iets om te doen lijkt me dat. Ook echt gewoon 8 jaar, dat is best wel dedication.
2: Nee, dus dat is een mooie tijd. En elk jaar besluit je dan, plak ik er nog een jaar aan vast, ja of nee?
1: Ja, het was niet oorspronkelijk, ga 8 jaar. Nee, het was, nee. Hoe ben je er in het begin dan heen gekomen? Hoe ben je daar beland?
2: Ja, ik had 8 jaar op een lagere school lesgegeven in Rotterdam. Nou, dat vond ik genoeg, zeg maar, voor die tijd. En toen dacht ik, ik wilde dit eigenlijk altijd heel graag een poos in het buitenland aan de slag. Toen kon ik via een organisatie VSO daar naartoe. En dat was min of meer vrijwillige basis. Je krijgt een beetje lokaal vrijwilligersvergoeding. Dat was wel een afgerond geheel van 2 jaar in 1 provincie. Waarbij ik dan daar de leerkrachten trainde. Toen was ik even daarna terug in Nederland. Maar toen dacht ik nog, wat doe ik hier eigenlijk? Want het was daar toch veel interessanter, het leven.
1: Ja.
2: En toen kon ik alsnog weer een aantal jaar daar naartoe via een betaalde baan. Bij een organisatie die dit voor het hele land aanpakte en niet voor 1 provincie.
1: Ja, ja. Ja. Jeetje, wat een leuk verhaal. Ja,
0: ja, ik kan me dan ook voorstellen dat of het nou bij Thais is of helemaal in Cambodja, dat je dan ook wel te maken krijgt met allerlei culturele aspecten die dan nog een beetje nieuw of onbekend zijn. Hoe is dat dan eigenlijk?
2: Ja, nou, ja, ik weet niet of dit het goede voorbeeld is, maar wat ik daar ervaarde is dat mensen je altijd als die witte buitenlander blijven behandelen. En de cultuur daar is ook wel een beetje dat je dan op een voetstuk gezet wordt. Wat ik persoonlijk altijd heel vervelend vond. Want zo'n werkgroep was vooral bedoeld om met elkaar die training in elkaar te gaan zetten. En ik bood dan informatie van het kan zus, kan zo. Maar jullie moeten ermee aan de slag. Dus zeg maar hoe je het hebben wil. Maar mensen gaan dan een beetje zitten wachten en kijken naar die witte mevrouw die het allemaal wel weet. Dus daar moet je heel hard werken om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. En als ik dan iets mag zeggen wat ik irritant vond soms. Ik woonde er al 8 jaar en een soort vooroordeel wat altijd weer op mijn bordje kwam is, oh, lus jij rijst? En dat heb ik 8 jaar lang moeten zeggen. Ja, ik lust ook rijst. En dan verplaats ik me soms hier wel in de mensen die hier wonen. En misschien uit Arabisch sprekende landen komen. Of met een Chinees uiterlijk. En dat je hele leven altijd een grap krijgt over het Chinese afhaalmenu. Omdat je er zo uitziet. Hè? Misschien ben je hier geboren en getogen. Dus dan dat ervaarde ik daar zelf de ergernis aan. Ja. Aan dat soort standaard opmerkingen die je dan altijd weer krijgt. Ja. En hoe er naar je gekeken wordt. Alleen maar plaatje en klaar.
1: Ja. Ja. Ik denk dat je in die zin dat misschien ook wel kan doorbreken door die taal dus machtig te zijn.
2: Ja.
1: Als je vanaf het begin af aan echt al werkt om, ik weet even het woord niet meer, Cambodjaans te leren, zeg maar. Dan kan je natuurlijk al heel snel, als je dat vrij vloeiend kan spreken. Ik weet niet of je in 8 jaar een taal genoeg machtig bent, maar je kan natuurlijk dan volledig wel, denk ik, een gesprek vasthouden.
2: Ja.
1: Dan ben je dat, dan doorbreek je dat denk ik wel.
2: Dat hielp zeker hoor. Ja, ja, absoluut. Als je dan, omdat ik de taal kon spreken, merkte je ook dat hiërarchische verschil beter te overbruggen was. Ja,
1: ja, ja. Ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat het frustrerend kan zijn als je dus eigenlijk bijna niet serieus genomen wordt. Van, goh, je bent een soort circus act als blank persoon in plaats van dat er inhoudelijk wordt geluisterd, zeg maar. En ja, je zou dan misschien denken, oh, wat leuk, wordt op een voetstuk gezet. Maar ja, als je gewoon inderdaad aan het werk wil, kan lijkt me dat ook heel ingewikkeld.
2: Zeker, ja.
1: Ik denk nog even nummers tussendoor gaan draaien. Dan, normaal zeg ik blijf aan de lijn, maar in dit geval blijf aan tafel zitten. Mag ik even benen strekken hoor, geen probleem. Maar we komen zo weer terug. En dan, als het goed is, gaan we nu Avicii luisteren met The Nights, denk ik. Ja. Yeah.

0: Welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Zoals jullie weten, misschien inmiddels een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En we spreken Wanda Prins. We zitten in het tweede deel van het interview. Zij is van het Taalhuis. Heeft onder andere Nederlands als tweede taal gedaan. Een achtergrond in de basisonderwijs. Vertelde ons over een Cambodjaanse avontuur die zij 8 jaar lang gehad heeft om daar een project op te zetten. Om de scholen te helpen. En heeft het dus van de andere kant gezien. En is nu dus bezig met het Taalhuis in Gouda. Dat is door de gemeente opgezet of gesubsidieerd. Vanuit de bibliotheek.
1: Vanuit de bibliotheek, ja. Klopt. De bibliotheek en dus ook Taalhuis krijgt van de gemeente Gouda subsidie om de werkzaamheden uit te voeren. Ja.
0: Ja. Kan je meer vertellen over het Taalhuis en wat dat eigenlijk inhoudt?
1: Ja, er zijn een paar onderdelen. Dus één onderdeel is dat we iedereen in Gouda willen bereiken. En kom vooral langs als je informatie wil over het leren van Nederlands. Dat kunnen dus mensen zijn die een andere moedertaal hebben, die helemaal geen Nederlands spreken of al een beetje op weg zijn. Maar ook is toch 1 op de 5 volwassenen in Nederland vindt lezen en schrijven sowieso moeilijk. Ook als je in Nederland geboren en getogen bent.
0: 1 op de 5?
1: 1 op de 5 volwassenen.
0: Dat is ontzettend veel.
1: Ja. En dan wil niet zeggen dat je niet kan lezen en schrijven. Maar waar het vaak dan lastig is, dat je alles moet online tegenwoordig. Je moet je verdiepen in toeslagen. Je moet je belasting zelf aangifte kunnen doen. Dus ook daar zijn de mensen die dat lastig vinden. Die begrijpend lezen lastig vinden. En daar ook voor die groep is er gratis les en gratis hulpaanbod.
0: Heeft dat voornamelijk met het stuk digitaal te maken? Of dat de manier van schrijven, het schrijfwijze van dat soort officiële documenten misschien nog steeds een beetje
1: allebei
0: te ingewikkeld is?
1: Ja, allebei. Ja. Je krijgt een brief van de gemeente Gouda waar misschien een heleboel informatie in staat. En eigenlijk is dan, hoewel ik moet zeggen dat gemeente Gouda wel ook een slag aan het slaan is om daar kritisch op te zijn. Om de brieven helderder te maken. Maar mensen vinden het lastig om de brief te lezen. Dan staat er misschien in de brief, ga online aangifte doen. Of zorg dat je online een afspraak bij ons krijgt. Dan is het digitale stukje lastig. Inloggen met je DigiD moet overal tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dan moet je een app hebben op je telefoon. Die correspondeert dan weer met je laptop. En vooral de wat oudere mensen hebben daar moeite mee. Maar niet alleen oudere mensen. Dus zo kan het zijn dat je hulp misloopt omdat je gewoon met lezen en schrijven er niet goed uitkomt. En de link ook met het digitale deel. Dus vanuit het Taalhuis hebben wij niet zelf al het aanbod, maar wij weten wel wat je waar kan halen. Dus je kan ons bellen en je kan langskomen voor informatie over taal, digitaal en rekenen. Ja, en daarnaast promoten we vooral via samenwerkingspartners dat ze doorverwijzen. Hè? Dus deze doelgroep komt misschien bij het sociaal team met een vraag over werk, over financiën. Maar daarachter zit dan vaak de taalvraag. Dus verwijs vooral door naar ons. Dan ben ik ook veel contacten aan het leggen met sociaal team, met UWV, met papierwinkel, met de vindplaatsen waar de doelgroep komt.
0: Ja. Er gaat even een deurbel. Maakt ook niet uit. Er gebeurt altijd heel veel. Je hoort het niet, je ziet het niet on air, maar er gebeurt hier altijd heel veel. Dus ik begrijp, jullie bieden

0: dan zelf binnen in het taalhuis?
1: Ik zorg dat alle activiteiten er zijn. Dus we zitten niet alleen in de chocoladefabriek. Maar we hebben bijvoorbeeld in de Walvis en in Van Noord hebben we computerinloopmomenten. Dan kunnen mensen digitale vragen stellen. We organiseren cursussen ook in de verschillende wijkcentra. En mijn rol is om te zorgen dat loopt. En we doen dat met ook nog eens 85 vrijwilligers van het taalhuis. Dus
0: zo.
1: Ik doe het zeker niet alleen. Maar ik zorg dat die 85 vrijwilligers... hun plek hebben en hun activiteiten kunnen uitvoeren waar mensen weer aan deel kunnen nemen.
0: Dus het is meer een soort coördinerende rol.
1: Ja.
0: Mis je dan niet dat één-op-één contact of zeg maar het echt dichter erop zitten? Of doe je dat nog wel af en toe?
1: Soms doe ik het wel. Als vrijwilligers zijn ook wel eens ziek of op vakantie. Dus zo'n inloopspreekuur doe ik dan af en toe ook zelf. En net zo goed ook wel bij taalcafés of... andere activiteiten doe ik dat ook zelf. Maar ik vind het ook vooral wel heel fijn om te zien dat vrijwilligers het ook weer heel leuk vinden en interessant vinden om de mensen in Gouda te helpen. Dus mijn rol is een beetje vooral ook de vrijwilligers hard onder de riem en goed bezig, jongens.
0: Ja. En wat doe je nou als mensen ook geen Engels kunnen? Want dat de Nederlandse taal niet voldoende toereikend nog is om instructies te kunnen te snappen. Dan komen we op B1 niveau. Je stroomt dan in theorie in op A1 niveau. Of als je nog in het AZC zit, nog daarvoor misschien wel.
1: Ja,
0: hoe ga je dat doen als je geen... Want je hebt natuurlijk allemaal culturen en dan kunnen ze misschien voor elkaar vertalen, maar ook niet altijd.
1: Klopt.
0: Hoe doe je dat? Want hoe hou je iets begrijpelijk als je de taal niet spreekt?
1: Ja, je begint heel bazaal. Dus nu heb ik het echt wel over de les. Hè. Een A0'er noem je die gewoon, die bij het begin moet beginnen. Het is vooral heel veel herhalen, maar dat moet ook interactief, waar we het net ook al over hadden. Dus je begint toch met de basiszinnetjes. Ik ben Wanda, wie ben jij? En jij gaat vervolgens diezelfde zin herhalen en zo ga je de groep rond. En zo bouw je de woordenschat langzaam uit. Je moet ook vooral heel veel doen met bewegen. Ik, hè, dan wijs je op jezelf. Ik pak de pen. En dan ben jij aan de beurt en dan ga jij zeggen ik pak de pen. En dat herhalen en inslijpen, dat hoort echt bij die eerste stapjes.
0: Ja, dat is ook wel grappig, denk ik inderdaad. Van veel met handen en voeten werken, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: En eigenlijk sla je het hele instructiestuk over.
1: Ja, maar je kan niks uitleggen.
0: Nee, dus het is gelijk interactief en niet bij stilstaan. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Dus leuk ook. Ik ben nog steeds wel eigenlijk... we hebben daar niet heel veel tijd mee, maar ik was nog wel benieuwd. Hoe zat dat dan met dat geen verplicht inburgeren voor mensen van de EU? Waarom hoef je ineens dan dingen niet meer te kunnen als je uit de EU komt? Want dan spreek je blijkbaar al Nederlands of zo.
1: Ja, en dan is het een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat zijn
0: hoe is dat anders?
1: Landelijke regelgeving is dat. De Poolse mensen die hier zijn komen wonen, komen hier omdat ze dat graag willen. En ook mogen. En de meeste daarvan hebben gewoon een baan.
0: Ja, het zijn geen vluchtelingen.
1: Het zijn
0: dan is het weer anders.
1: Ja. En de vluchtelingen zijn hier natuurlijk naartoe gekomen. Niet omdat ze dat nou zo graag willen.
0: Ja.
1: Maar omdat het thuis erger is. En die wil je toch iets bieden. Die willen we dan als overheid niet zomaar laten modderen.
0: Ja, dus je krijgt iets meer ondersteuning omdat je eigenlijk uit machteloosheid dan daar zit. In plaats van dat je denkt, goh, ik ga in Nederland wonen.
1: Ja, precies.
0: Die manier. Dat makes more sense inderdaad. Oké. Ja, interessant. Is er nog iets als laatste wat je nog kwijt wil? Een oproep of waar je hoopt heen te gaan met het taalhuis?
1: Nou, iedereen die iets wil leren op gebied van taal, digitaal handiger wil worden of aan de slag wil met rekenen en omgaan met geld, kom vooral langs. We zitten elke dinsdagmiddag en donderdagavond in de chocoladefabriek klaar voor informatie en advies. Bellen kan ook. Nou, op de website van de bibliotheek staat ons telefoonnummer.
0: Oké, nou, hartstikke duidelijk. Dus dinsdag en donderdagavond.
1: Dinsdagmiddag, donderdagavond.
0: Oh, dinsdagmiddag. Ja. Dan, nou, dat vinden we op de website, begrepen. Maar ja, als jij digitaal niet handig bent.
1: Klopt. Dinsdag tussen 1 en 3. En donderdag tussen 7:30 en 8:30.

0: Okay.
1: En verder tussendoor bellen kan altijd.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Leuk, dat het, fijn dat het er ook gewoon kan zijn. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje verwarrend. Taalhuis, ook voor rekenen.
1: Ja, we hebben misschien hebben we geen tijd meer. Maar die discussie hebben we vaker gehad. Moeten we anders heten? Maar we hebben toch besloten om dit zo te houden. Taalhuis en taal. Eigenlijk is alles taal, zeggen we dan. Hè? Ook rekenen en digitaal.
0: Ja, dan moet je dan zeg maar goed praten. Dan moet je toch ook, om het dan zo te heten.
1: Alles is taal.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat mensen die dan hulp en rekenen zoeken ook dan weten dat ze bij jullie terecht kunnen. Ja. Dat weten ze bij deze in ieder geval als het gehoord is. Dan wil ik in ieder geval bedanken voor je tijd. En ik hoop dat nog heel veel mensen kan indirect ook en direct kan helpen en ondersteunen met de taal en integreren. Maar ook gewoon zelfstandiger worden in het hele bureaucratische systeem ook eigenlijk.
1: Ja, fijn. Jullie bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Dit is Wanda Prins van het Taalhuis. En als je dus meer wil weten, kan je naar de website van Bibliotheek Gouda. Is dat bibliotheekgouda.nl?
1: Ja. Okay. Klopt. Of taalhuisgouda.nl kan ook.
0: Taalhuisgouda.nl. En mocht je dus digitaal niet zo handig zijn, heb je inloop dinsdagmiddag van 1 tot 3. En donderdagavond van 6:30 tot 7:30. Bedankt.

0: Ja, Higher Love van Whitney Houston. Ja, dat heb je altijd met die oude nummers. Dan blijven ze eindeloos blijven ze die outro te doen. Dan denk ik, ja, ik weet het. Bring Me Higher Love. Oké, okay, let's move on. Daar heb je radioversies voor. Maar dit was een lange versie, dus we hebben hem even uitgezet. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En ja, zoals je weet, programma over stigma of niet. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En ja, als we dan... denken aan asielzoekers of vluchtelingen, dan denk je vaak aan het AZC, asielzoekerscentrum of het COA. En ook al hebben ze dan misschien open dagen, is het vaak voor mensen, een gemiddelde Nederlander, misschien wel een beetje onbekend terrein. En daarom willen we, daarom vinden we het leuk dat de locatiemanager van AZC Gouda, Ad Oesman, ons te woord wil staan over hoe dat daar eigenlijk werkt, wat erbij komt kijken, zowel praktisch als binnen het gebouw, maar ook in het proces en de regelgeving en de wat algemenere vragen. Dus als het goed is, aan de lijn, Ad Oesman, locatiemanager van AZC Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, klopt helemaal.
0: Ja, mooi. Welkom in de studio, of in de uitzending.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leuk om het verhaal van het COA te kunnen vertellen. En ook over de asielzoeker te kunnen praten. Misschien wat vooroordelen en angsten weg te kunnen nemen.
0: Ja, want ik denk dat we die ook zeker niet uit de weg moeten gaan. Er zijn natuurlijk nogal wat vooroordelen. En ik ga die ook bij u neerleggen. En dan kunt u vertellen wat u daarvan vindt. En of daar een kern van waarheid van is. Ik weet niet of u al op de hoogte bent hoe dit interview eruit gaat zien. Want wij gaan om het hele uur even eruit. En dan komen we daarna weer bij u terug. Dus er zit een soort 10 minuten bijna tussen de twee delen van het interview. Dan weet u dat van tevoren.
1: Ja.
0: Maar goed, om even helemaal bij het begin te beginnen. Wanneer ben je vluchteling? Wanneer asielzoeker? En wat is een statushouder? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad veel verwarring is daarover. Vluchteling ben je denk ik op het moment dat je niet meer veilig in je eigen huisomgeving bent. En dan ga je weg. En op dat moment ben je eigenlijk vluchteling. En dan kan je in een ander land kan je asiel aanvragen. Dan kan je vragen of je daar mag wonen en je veiligheid kan krijgen. En dan ben je asielzoeker en dan gaat het land, in dit geval Nederland, kijken of het terecht is en of inderdaad gevaar loopt in het land van herkomst, de plek waar hij vandaan komt. En dan, als het zo is, dan kan je statushouder worden. Dus dan krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 jaar. En in die 5 jaar kan je dan je inburgering en alles gaan doen, je Nederlandse taal leren. En als het allemaal voor elkaar is, dan kan je in Nederland Nederlander worden.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Eigenlijk best wel logisch. Een vluchteling is het moment dat je dus je land uitvlucht. Asielzoeker ben je wanneer je in een land asiel aan het zoeken bent. En een statushouder ben je wanneer je dus aan het wachten bent en dan een tijdelijke verblijfsvergunning hebt. Zodat je uiteindelijk een paspoort kan krijgen. Of zeg maar een Nederlands paspoort.
1: Ja.
0: Dat is wat ik begreep. Oké, en dan snap ik ook wel dat de verwarring er is. Want... het lijkt heel veel op elkaar.
1: Nee, zeker. En het zijn ook dezelfde mensen uiteindelijk.
0: Ja.
1: Alleen in verschillende fases van de juiste juridische fases waar ze in zitten.
0: Ja, ja. En een asielzoeker, want je hebt natuurlijk... je hebt dan... dat is echt op het moment dat je ook niet de middelen hebt om zelf in Nederland een plek te regelen, neem ik aan.
1: Nou, zelfs als je die middelen wel hebt, dan heb je nog geen recht op een paspoort of zo. Dan blijf je nog wel, dan moet je eigenlijk een ander soort vergunning hebben. Bijvoorbeeld een tijdelijk iets als een visum. Maar dat is maar altijd maar heel tijdelijk. Je kan niet voor langere tijd in Nederland wonen zonder dat je Nederlander bent. Als je niet uit de Europese Unie komt, zeg maar. Als je
0: dat is van 3 maanden, had ik begrepen, of zo per jaar. Of is dat weer anders?
1: Nou, dat weet ik niet precies hoe die regelingen zijn. Maar visa hangen wel vanaf van het land, denk ik, waar je vandaan komt.
0: Dat Nederland dat bepaalt. Maar zeg maar als je...
1: Ja, nee, dat wel. Nee, Nederland bepaalt het. Maar ik denk dat als je vanuit Canada komt, dat je langer een visum krijgt dan wanneer je andere delen van de wereld komt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, en dat werk is ook een ding, hè?
1: Ja, werkvisa heb je natuurlijk ook. Dan kan het weer langer zijn. Maar dat, nogmaals, dat is niet mijn, mijn kennisgebied. Dan heb je het over mensen die bewust heel tijdelijk aanwezig zijn, maar niet vluchten voor gevaar
0: nee.
1: of voor oorlog.
0: Nee, dat begrijp ik. Want ja, u bent dus zelf locatiemanager van AZC Gouda. Er is één AZC in Gouda of zijn er meerdere?
1: Ja, er is één AZC, een echte een COA-geleid AZC. En er is nog in het centrum nog een plek waar een aantal AMV'ers, alleengaande minderjarige vreemdelingen wonen. Dat zijn er, meen ik, 14. Maar die vallen niet onder het COA, die vallen gewoon direct onder de gemeente. En dan is natuurlijk nog de Oekraïne-opvang in de gemeente Gouda. En die valt ook onder de gemeente.
0: Oké, en waar zit dat?
1: Nu nog in het Blokkergebouw, het oude Blokkercentrum.
0: Oké. Ja, want dat Oekraïne-stuk was ook weer, ben ik een beetje natuurlijk ingedoken met het uitzoeken. Dat is weer een hele andere tak van sport.
1: Ja,
0: dat schijnt weer helemaal anders te zitten. Wat is dan het verschil? Weet je wat? Laten we dat nog even terzijde zijn, want we willen natuurlijk eerst de basis weten. Hoe gaat het proces vanaf vluchteling zijn tot aan dat Nederlandse paspoort krijgen? Waar begin je en hoe gaat dat in zijn werk? Dat is misschien beter om mee te starten.
1: Ja, bijna iedereen die asielzoeker is in Nederland, die komt allereerst in Ter Apel terecht. Daar wordt dan de eerste screening gedaan. Er wordt ook gekeken of mensen gezond zijn. Er wordt ook naar gekeken of ze hun documenten bij zich hebben. Nou, er wordt de eerste screening door de IND gedaan. En als die voorbij is, en dat duurt een week of twee in totaal, dan gaan ze naar een asielzoekerscentrum toe. Bijvoorbeeld Gouda. En als je daar zit, dan krijg je de gehoren dat mensen aan de IND gaan uitleggen dat ze waarom ze hier zijn en wat hun vluchtverhaal is. En dat wordt dan gecontroleerd. En dan op basis daarvan krijg je, in principe op basis daarvan krijg je wel een asielstatus of wordt die afgewezen. Nou, daar zit dan, dat lijkt heel kort te zijn, maar dat duurt best wel lang. Zeker onder de oude migratiepact kan dat wel tot een jaar of twee jaar duren voordat die hele procedure afgerond is. Nou, we hebben sinds juli een nieuw pact. Het nieuwe Europese migratiepact. En daar zou het dan veel sneller moeten gaan, die hele procesgang. En dan wordt er veel sneller gekeken naar van waar komt iemand vandaan? Is het logisch dat er een asielaanvraag is? Allerlei van dat soort vragen worden gesteld. En zou het veel sneller weer moeten gaan dan de afgelopen jaar gegaan is, de hele asielaanvraag.
0: Ja, en die twee jaar, we beginnen dus in Ter Apel, dan krijg je dus een soort health check, documentencheck. Ja. En dan krijg je dus een screening. Dan daarna ga je naar het asielzoekcentrum. In die twee weken, waar ben je dan?
1: In Ter Apel.
0: En wat is dat dan in Ter Apel? Want daar ben ik niet zo bekend mee.
1: Dat is ook een soort van asielzoekerscentrum, maar waar je maar heel kort zit. Dat is echt alleen de ontvangst en de eerste screening van de mensen.
0: Dat moet dan echt gigantisch zijn, of niet? Als dat dan voor heel Nederland geregeld wordt.
1: Daar zitten 2000 mensen maximaal.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Ja, maar dat is misschien de afgelopen half jaar wel gehoord dat er regelmatig grote overschrijdingen zijn van het aantal mensen. En ook dat de laatste tijd wel mensen weer op het gras geslapen hebben gedaan, omdat het te veel waren.
0: Ja, in tentjes en zo.
1: Ja, en dat is eigenlijk niet omdat er heel veel nieuwe vluchtelingen bij komen, maar meer omdat er geen doorstroom is naar AZC's zoals het COA, omdat er te weinig plekken zijn.
0: Oké. Zeg maar, Bilal.
2: Ja, ik vroeg me dan ook nog af, want ik pas dan perfect bij de vraag die ik wilde stellen. Wat maakte dan dat het ene proces dan korter of langer laat maken dan het andere in die twee weken dan wat het normaal zou moeten zijn?
1: Nou, normaal is het 2 weken. De eerste is altijd 2 weken, zo in Ter Apel ongeveer, ietsje korter zelfs. En dan gaan ze door. En dan zou het proces officieel volgens de normen zou eigenlijk binnen 6 maanden helemaal afgerond moeten zijn. Van binnenkomst tot naar een nieuw huis toe gaan als je asiel krijgt. Mm-hmm. Nou, daar zit natuurlijk heel veel hiccups zitten daarin. Allereerst in de hele procedure. Voordat iemand zijn eerste gehoor krijgt bij IND is dit moment al meer dan een jaar wachten voordat je het eerste gehoor hebt. En dan komt er vaak nog een tweede gehoor. Dan krijg je een afwijzing wellicht. Dan kan je daartegen in beroep. Dan duurt het ook weer een half jaar voordat dat beroep afgehandeld wordt. Dan krijg je misschien wel status. Nou, dan heb je status, maar dan moet je wachten totdat er natuurlijk een woning beschikbaar is. Die zijn, zoals het bekend is, in Nederland ook niet beschikbaar. Dus daar zitten ook heel veel mensen met status die eigenlijk al recht op een huis hebben, nog bij ons in het AZC. Dat is ook wel een van de belangrijkste redenen dat wij zo vol zitten. En als we zo vol zitten, dan kunnen mensen uit Ter Apel niet doorstromen naar een AZC.
0: Ja, het is een bottleneck, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja,
0: en er komt natuurlijk zoveel bij kijken. Ik denk dat we daar heel erg... daar hebben we heel veel... Jeetje, ik zit er tijd te kijken. We moeten echt even gaan tussendoor even af gaan ronden. Ja. We gaan zo verder op die procedure, het proces waarin het vastloopt, et cetera, et cetera. Blijf aan de lijn of mag ophangen, dan bellen we terug. Dan komen we na de volgende uur en de inleiding, dan komen we weer bij u terug. En dan gaan we daar weer mee verder. Blijf hangen of niet. Dan willen we bij deze gelijk het uur afsluiten. En het tweede uur gaan we weer verder met Ad Oesman. Lucas Minner, AZC Gouda. We willen nog een hoop van hem weten. Dus,
1: helemaal goed.
0: Is goed, dankjewel. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ook in onze regio is de avondspits alweer vroeg op gang gekomen. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Eigenlijk valt er maar één echt op, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Delft 12 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar tweede uur van Totaal Normaal. Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we zitten in het tweede uur en we hebben het vandaag over vluchtelingen. Bij mij zit Bilal. Welkom Hallo. Terug, ook jij Bilal. Jaap zit nog steeds achter de knoppen te draaien. De derde gast van vandaag is er al. We hebben een vol programma. We gaan het proberen allemaal een beetje vorm te geven. We gaan no way alles kunnen dekken. We hebben ook daarom een tweede uitzending over dit thema. En we gaan proberen zo ver mogelijk te komen. Normaal draaien we hier een nummer. Daar komen we gewoon niet aan toe. We gaan gewoon lekker verder met het tweede deel van het interview. En nog even inhoudelijk hierna spreken we dus André, vrijwilliger van het AZC. Een vrijwilliger. Dus dat is ook heel interessant. Wat doe je dan weer? Maar nu hebben we de locatiemanager van het AZC. Ad Oesman nog steeds aan de lijn, als het goed is. Welkom terug.
1: Zeker, ik ben er nog.
0: Ja, oké. Okay, mooi. We hebben het net heel kort eventjes over over het bewandelde pad gehad. Dat je dus van Ter Apel na ongeveer 2 weken beoordeeld wordt. Dan vervolgens het proces ingaat om... Want dan ben je statushouder en uiteindelijk na liefst 6 maanden, maar meestal eerder 2 jaar, kan je eventueel een huis toegewezen krijgen, had ik begrepen.
1: Ja, het is inmiddels wel 4 jaar opgelopen hoor, voordat het een huis is.
0: Mijn hemel, ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook, daar komen we gelijk even op de vooroordelen. Want ja. Huizen is natuurlijk een beetje een moeilijk moment. Er zijn mensen die gewoon tot op latere leeftijd ook Nederlanders bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat die huismarkt zo moeilijk is. En ik had begrepen dat dat door de asielzoekers kwam.
1: Dat is wel een van de grote misstanden. Het komt ook door asielzoekers. Maar als je stel dat er geen asielzoekers zouden zijn, dan zou zeg maar 10%, 11% van de huizen beschikbaar zijn. En dat betekent dat je in plaats van dat je 10 jaar moet wachten, nu 9 jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Dus dat is niet de enige reden. Ja. We hebben natuurlijk ook enorm veel arbeidsmigranten die een groot deel opslokken en buitenlandse studenten. Maar vooral ook is er veel te weinig gebouwd natuurlijk de afgelopen jaren. En zit die woningmarkt volledig op slot. Dus het is een beetje te makkelijk om het bij de asielzoekers alleen neer te leggen.
0: Nou, daarom zei ik het ook. Om gelijk op de vooroordelen komen. Want ik geloof ook dat dat hele bouwverhaal, het is natuurlijk best wel complex. Het is nooit 1 aanwijsbare reden. Maar dat is natuurlijk wat je als eerste hoort als mensen tegen vluchtelingen zijn, zeg maar. Dan is dat een van de eerste argumenten die naar je hoofd gegooid wordt. Nou is het natuurlijk zo. Ja, het kost Nederland heel veel geld. En daar zitten natuurlijk ook gewoon dan voor de gemiddelde Nederlander nadelen aan. Dan denk ik, we moeten ook een beetje voor elkaar zorgen. In het ideale geval zijn er geen vluchtelingen. Maar ja, helaas zitten we niet in een ideale wereld te werken. Die arbeidsmarkt is natuurlijk ook een stukje. Had ook te maken met dat hele klimaatverhaal. En dat er alleen maar op een andere manier gebouwd mag worden en zo. Dus wat u al zegt, van ja, eigenlijk ja, natuurlijk worden de huizen voor vrijgesteld, maar dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is maar een klein deel daarvan, ja. En ook de arbeidsmarkt, op dit moment in Gouda is ongeveer 60% van de bewoners is aan het werk. Ze vullen ook een deel van de arbeidsmarkt op. Ik denk als je pizza bestelt, ik weet niet of je het wel eens doet of iets anders te eten, dan zal het waarschijnlijk in 9 van 10 gevallen zal dat door een statushouder inmiddels gebracht worden. Want een heel groot gedeelte daarvan wordt door onze mensen ook rondgebracht. Dus we hebben ze ook op een bepaalde manier heel hard nodig om de arbeidsmarkt vol te maken.
0: Ja, en hoe zit dat dan met werken? Want wanneer mag je dan werken? Als je bij het asielzoekerscentrum zit en zit te wachten, dan ben je statushouder, toch? Dat is die tijdelijke...
1: Wij hebben zowel asielzoekers als statushouders. Beide. Ja. En eigenlijk zouden we de statushouders niet moeten opvangen. Die zouden eigenlijk naar hun huis moeten uitkomen.
0: Oh, de statushouders, dat zijn de mensen met een paspoort dan, zeg maar.
1: Ja, een tijdelijke verblijfsvergunning.
0: En, er zit nog wat tussen. Oké, dan ben ik in de war.
1: Dus dat is zeg maar voordat ze Nederlander worden. 5 jaar status en dan mag je Nederlander worden. En in die periode zou je eigenlijk naar een huis toe moeten. Dan zou je gewoon moeten gaan integreren, samen gaan werken. Ja, het hele verhaal van Nederlandschap worden. Alleen die mensen zitten ook nog bij ons. Dus van de 75.000 ongeveer mensen die wij opvangen in Nederland, zitten 25.000 asielzoekers, statushouders in de opvang, die eigenlijk weg zouden moeten. Maar daar is geen huis voor. En daardoor loopt het ook zo vol bij ons. Het is niet zozeer dat er zoveel nieuwe asielzoekers bijkomen, als wel dat de uitstroom nul is. Of nou, nul is niet waar natuurlijk, maar klein is.
0: Ja, het is klein. Ja, dat lijkt me ook heel frustrerend, want je wil de nieuwe mensen opvangen. Oké, dus een statushouder is iemand die mag al een woning krijgen. Het probleem is dat het daar ook gewoon een beetje fout gaat. En, maar dan ben je de statushouder. Daarvoor ben je asielzoeker. En er zijn statushouders in het asielzoekerscentrum, maar dat heeft te maken met al die factoren en vooral voornamelijk woningnood, denk ik dan.
1: Ja.
0: Ja, en werken, vanaf wanneer mag je dan werken? Als statushouder pas? Of mag dat daarvoor
1: nee,
0: ook?
1: Nee hoor. Nee. Het was voorheen tot vanaf 6 maanden dat je in Nederland bent. En inmiddels is het voor de kansrijke asielzoekers is dat na 3 maanden teruggebracht. Dus na 3 maanden mogen ze werken, maar dan zit er wel een, ook weer een hiccup in. Voor om te werken heb je een BSN nodig, een service nummer, BSN service nummer. En dat duurt op dit moment weer een half jaar minimaal om een BSN te kunnen krijgen. En dus ingeschreven te kunnen zijn in de gemeente. En dat maakt het natuurlijk allemaal heel lastig. Allemaal bureaucratische drempels die we hebben. Ja. Waardoor mensen wel willen werken, maar nog niet kunnen werken omdat ze geen BSN hebben. En dan krijgen ze alleen de BSN op dit moment, omdat het zoveel druk is op die BSN-aanvragen, als ze al een baan hebben. Maar dan moet de werkgever moet zeggen, oké, ik ga je een baan geven, maar dan moet je een BSN hebben.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk allemaal vertragend en ook belastend voor de werkgever, die echt wel graag willen. Ja. Maar ja, die worden dan belast met de administratieve lasten daarvan.
0: Ja, want hoe ga je loon opschrijven voor iemand die geen BSN heeft? Want dat is blijkbaar je identiteit in Nederland. Wanneer mag je dan die BSN aan gaan vragen?
1: Dat kan na die 3 maanden ook.
0: Oké, en dat is vanaf 3 maanden dat je in Nederland bent, zeg maar.
1: Ja, maar dan duurt het nog zeker 6 maanden daarna voordat je hem ook daadwerkelijk krijgt. En soms ook wel langer.
0: Ja, want een van die andere voordelen is met vooroordelen. En ik denk ook misschien een reden waarom er best wel negatief soms gereageerd wordt op bijvoorbeeld dat er een tijdelijke opvang komt of dat er een AZC ergens komt, is dat mensen bang zijn voor verhoogde criminaliteit. Ja. En daar zit dan weer een stukje in van, goh, dat is omdat ze niet kunnen werken, dus dan gaan ze maar op een andere manier geld verdienen door criminele activiteiten. Hoe zit daar een stukje waarheid in? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, dat kan ik eigenlijk gewoon met nee beantwoorden. Er is rondom en ook in de buurt van AZC's is er geen verhoogde criminaliteit door het AZC. Helemaal niet zelfs. Wat we wel binnen hebben, kijk, mensen wonen met z'n achten in Gouda in een unit en dan met z'n drie in een slaapkamer. Mensen die elkaar niet kennen, die bij elkaar gezet worden. En dat kan dus tot 4 jaar zijn dat ze bij elkaar wonen.
0: Jeetje, ja.
1: En dan in 1 slaapkamer, hè, dan heb je met z'n achter, heb je 1 wc, 1 keuken, 1 douche. Dat moet je allemaal delen. En dan is het verbazingwekkend hoe goed dat ze eigenlijk gaat, vind ik. Ik weet niet of ik dat zelf zo goed zou kunnen doen. Maar we hebben binnen wel natuurlijk af en toe vechtpartijtjes, ruzies over mensen die vinden dat de ene de wc niet schoonhoudt of de andere het bestek niet opruimt of noem maar op. Hele begrijpelijke zaken die maar met name binnen gebeuren op het AZC. Daar hebben we best wel eens houden en keren met bewoners. Hè, dat we zorgen dat ze met hen in gesprek gaan. Dat ze zorgen dat ze hun woning netjes houden. Of dat ze met elkaar in gesprek gaan over allerlei zaken. Dat ze niet zomaar ruzie gaan krijgen. Maar ze moeten wel met z'n drieën in de slaapkamer liggen. Dus als je met iemand ligt die altijd ligt te snurken en zelf ben je een stille slaper of een slechte slaper, ja, dan kunnen daar irritaties ontstaan.
0: Ja,
1: maar buiten het
0: toonlaar
1: kan ik wel vertellen, we hebben de 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, zijn er 5 incidenten geweest waarvan ik ze niet allemaal ken, omdat die bij de politie dan bekend zijn. Die worden bij ons niet gemeld natuurlijk, dat mag niet. Maar er zijn er 3 van dat wat economische delicten zijn. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen of zoiets. Dat wordt mij niet gezegd.
0: Mm-hmm.
1: En 2 weet ik er wel van, waarvan 1 vechtpartij is geweest. Van 1 van onze bewoners die in een psychose beland is. En allerlei mensen begonnen uit te schelden. Nou, dat is niet zo heel verstandig. Dus die heeft een vechtpartij uitgelokt. En 2 bewoners van ons die in elkaar geslagen zijn door een paar mensen, waarschijnlijk uit Gouda. Dus ook een vechtpartij geweest, waarbij ze zelf op beeld ook duidelijk te zien niet de oorzaak van waren.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk gebeurt er buiten het HOA helemaal niks.
0: Ja, ja. En dan veroorzaak je het incident omdat andere mensen er wat van vinden eerder dan dat zij het doen, zeg maar.
1: Nou, dat ja. En die drie diefstallen, waarschijnlijke diefstallen, dat is natuurlijk niet meer dan wanneer je anders 400 mensen bij elkaar zet. Dus daar zijn in de cijfers, de vergelijkende cijfers in heel Nederland overigens, zijn daar geen echte verschillen te ontdekken.
0: Ja, ja.
1: Uitzonderingen daar gelaten, en dat is waar we natuurlijk met z'n allen naar kijken, dat is Ter Apel en dat is Budel. En dat zijn echt hele lastige plekken, omdat er een aantal mensen bij elkaar gevoegd wordt, het overvol is. En daar ook een aantal veilige landers zitten die eigenlijk uitzichtloos zijn. En die wel criminaliteit veroorzaken. En daar is het echt anders. Maar rondom de normale AZC's, zoals Gouda of Gorkum of nou, noem maar op, daar zien we geen verhoogde criminaliteit.
0: Ja, ja. Maar wat zei je nou? Er zitten verlanders?
2: Veilige landers?
1: Veilige landers, ja. Dat zijn mensen, zeg maar, die uit vluchtelingen uit Marokko is dat onder meer. En het was voorheen Algerije, maar dat zijn nu niet meer. Maar een aantal landen waarvan wij zeggen dat is gewoon veilig, die hebben hier niks te zoeken. Maar die blijven eigenlijk, een aantal daarvan blijft in Europa rondzwerven. En die gaan dan de ene keer in Nederland asiel aanvragen, en de andere keer in Duitsland enzovoort. En
0: zij misbruiken het bureaucratische systeem om dan eigenlijk dan te zwerven. En ze weten dat ze toch niet toegelaten worden, maar ze misbruiken dat daar zoveel tijd tussen zit, zeg maar. Jeetje.
1: Ja, precies.
0: Oké. Veilige landers, als in komen uit een veilig land. Ja, op die manier.
1: Een klein deel daarvan ook weer levert overlast op. Maar wel hele structurele overlast. En dat is iets waar we met z'n allen last van hebben. En dat is ook het beeld dat ons voorgelegd wordt. Maar dat is echt Ter Apel en Budel, waar dat een andere AZC, waar hetzelfde gebeurt.
0: Ah, op die manier. Want om het dan over de rotte appels te hebben. Dat zeg ik helemaal verkeerd als bruggetje. Want mijn vraag is eigenlijk gewoon, wanneer wordt het afgewezen? En dat hoeft niet altijd denk ik een criminele achtergrond te zijn of iets.
1: Ja, daar heb ik niet helemaal zicht op. Het wordt afgewezen als de IND doet, dat is een andere organisatie. Als het verhaal niet lijkt te kloppen, of als de plek waar iemand zegt gewoond te hebben, dat hij daar niet gewoond heeft, wordt echt heel goed naar gekeken. Tot op het niveau van, dus je ging dan daar en daar toe naar een winkel toe en dan sloeg je daar links af. En dan blijkt het hele andere plekken te zijn, want dan kan iemand dat niet beschrijven bijvoorbeeld. En dan wordt een aanvraag afgewezen. Kan ook afgewezen worden omdat iemand in land van herkomst criminele activiteit heeft gehad. Of onderdeel is geweest van een regime. En dan kunnen de aanvragen ook afgewezen worden. Maar dat is echt een IND-vraag. Dat is alleen de verhalen die ik af en toe hoor. En dat is niet waar ik zelf ervaring mee heb.
0: Ja, want u bent dan locatiemanager van Gouda. Wat voor faciliteiten hebben jullie binnenin het AZC? Hoeveel mensen kan je kwijt? Wat bieden jullie aan? Ook bijvoorbeeld, het lijkt mij dat je niet de hele dag alleen maar op je kamer zit, zeg maar. Van wat zijn je mogelijkheden als je daar heen gaat? Met wie werken jullie samen? Weet je, even dat grote plaatje, zeg maar.
1: Nou, we hebben natuurlijk op zich een hele mooie locatie, dankzij de gemeente Gouda ook hoor, dat we 25 jaar hier mogen zitten. Betekent ook dat je goed kan investeren. En we hebben echt goede ruimtes waar mensen wonen en leven. We hebben recreatieruimtes waar ze samen kunnen zijn en nou, gewoon de gesprekken kunnen houden en ook wel mensen kunnen ontvangen. We hebben een aantal kleinere recreatiezalen die we nu nog aan het inrichten zijn. En we hebben lokalen waar bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal lessen gegeven worden. Maar ook voor de mensen die een status hebben, kennismaking met de Nederlandse maatschappij lessen gegeven worden. Dus hoe zit Nederland in elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Nou, zo proberen we mensen, zeg maar, wijs te maken in Nederland. En daarnaast, en dat is een hele belangrijke, hebben we een meedoen-balie, waar we samen met de gemeente Gouda doen we dat. En die werken net zo hard aan mee als wij, waar we mensen zo snel mogelijk aan het werk proberen te krijgen. En dat kan van alles zijn, dat kan vrijwilligers zijn, werk zijn, dat kan betaald werk zijn, dat kan ook opleiding of scholing zijn, echt allerlei zaken om mensen maar bezig te laten zijn met hun toekomst. En inmiddels hebben we gewoon heel veel mensen aan het werk. Ik zeg net ongeveer 60%. Niet fulltime aan het werk. Het zijn deeltijdbanen over het algemeen. Maar ze zijn wel allemaal bezig daarmee. En de rest proberen we ook te motiveren om zoveel mogelijk naar buiten te gaan op het moment dat ze dat kunnen. Hè, dat ze mogen gaan werken bijvoorbeeld. Dus juist om die samenwerking met de gemeente en met de bewoners van Gouda ook te verbeteren. Proberen we mensen zoveel mogelijk in contact te brengen met de hele Nederlandse maatschappij.
0: Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt van ja, we geven maatschappijlessen eigenlijk van de Nederlandse cultuur. Ja. Wat leer je dan? We moeten allemaal op een fiets zitten en kaas en vlees eten of kroketten, dan zijn we er.
1: Ja, nou, ik denk dat kroketten niet aan de bod komen, maar fietslessen komen zeker aan bod. Maar ook hoe gaan we met elkaar om? En ook hoe werkt het gezondheidssysteem in Nederland? Als ik ziek ben, waar meld ik me dan? In heel veel landen ga je dan naar het ziekenhuis toe. In Nederland ga je altijd in eerste instantie naar de huisarts. Hoe zit de verzekering in elkaar?
0: Sorry, u valt een klein beetje weg. Ik weet niet of u richting badkamer loopt of iets.
1: Nee, ik zit in de auto.
0: Oh, dan is dat het misschien. Ik hoor een beetje een hapering. Ik begreep gezondheidsstuk, het systeem, hoe ga je met elkaar om? Vanaf daar kunt u verder gaan.
1: Ja, nou, ook hoe ga je met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar? Dat we eigenlijk wel de meeste mensen allemaal werken. Ook gaat het over omgang mannen, vrouwen. LHBTI komt altijd aan bod. Wat wel erg grappig is, ik heb drie LHBTI units in Gouda met homoseksuele mensen, maar ook transseksuele mensen. En onze bewoners kijken daar, niemand kijkt daarvan op. Terwijl het best wel een groepje is die opvallend zijn. En ik had zelf, toen ik hier ging werken, dacht ik van nou, de culturen waar ze vandaan komen, is dat misschien wel een probleem. Ja. Maar eigenlijk kijkt niemand op van onze LHBTI-community die we hebben. Dus dat vind ik wel erg leuk om dat te zien.
0: Komt het dan door de lessen of?
1: Sorry?
0: Komt het dan door die les? Want ik kan me niet voorstellen dat elke cultuur daar volledig achter staat. Ook om religieuze redenen. Heb ik wel eens gehoord dat dan bijvoorbeeld gay zijn gewoon echt niet oké is. Soms moeten mensen ook om die reden een land verlaten. Dus is het echt allemaal koek en ei? Ik kan me dat ergens niet voorstellen. Dat kunt u wel niet bevestigen. Maar...
1: Het is niet per se koek en ei. Het is niet acceptatie van, oh wat leuk en we gaan met ze praten. Maar acceptatie in de zin van, oké, ze zijn er en daar heb ik verder niks mee te maken. Het is geen veiligheidsissue, zeg maar.
0: Ja,
1: we zien natuurlijk zelfs in Nederland nu, zagen de cijfers gisteren hoe de acceptatie van homoseksualiteit is gedaald in heel Nederland. Dus dat is inderdaad, in elke cultuur is het lastig. Maar ik zie bij ons dat die mensen niet lastig gevallen worden. En gewoon vrijelijk over het AZC lopen. En misschien is dat leuk om ook te zeggen, aanstaande zaterdag hebben we de open dag. Maar ik hoop dat er veel gouden naar komen. En daar lopen ook onze, in ieder geval een deel zal er rond van lopen, van onze LHBTI community. Dan kan iedereen het ook aanschouwen hoe daarop gereageerd wordt.
0: Ja, leuk. Ja, want dat is van 1 tot 4 had ik begrepen, 26 september. U zegt zaterdag was dat, hè?
1: Ja, aanstaande zaterdag.
0: Ja. Ja. Heel leuk is dat ook. Komen er dan veel? Nou, wat is veel natuurlijk, maar ik kan. Ja, hoeveel mensen komen er dan kijken op zo'n dag?
1: Vorig jaar, toen hadden we breed uitgepakt in de communicatie om het aan te kondigen, zijn er ongeveer 800 mensen geweest.
0: Zo.
1: En dat is eigenlijk meer dan we aan kunnen. Dat maakt niet uit. We vonden het hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben kunnen zien hoe de mensen wonen, wat ze doen. Kunnen mee eten van wat onze bewoners zelf koken. Dus we konden verschillende gerechten proeven. Er werd een talis gegeven in het Turks vorig jaar.
0: Leuk, ja.
1: Ja, dus om te weten hoe moeilijk het is om een andere taal te leren. Dus dan werden gewoon de bezoekers werd gevraagd om een taal te gaan leren. En dat gaan we dit jaar weer doen. Nou, zo zijn er allerlei, er is een multicultural core te optreden. Dus deels Nederlanders, deels nieuwe Nederlanders die in verschillende talen zingen.
0: Ja, dus, ja toevallig hebben we daar dus ook een heel mooi bruggetje. Want we hebben daar toevallig ook een kort interviewtje met de medeoprichter en een nummer. Dus dat toevallig vandaag. Dus of volgende week. Maar leuk dat die ook komen. Ja, die zijn overal, hè? Maar goed, ja. Dat is weer wat anders. Maar ja, leuk, zoveel wordt er gedaan. Mensen geven ook een huis open, had ik begrepen, voor wie dat dan aandurft en wil.
1: Ja.
0: Hoeveel, hoeveel mensen durven dat dan aan?
1: Van de mensen die langskomen?
0: Nou, nee, van de mensen die daar wonen, die dat huis, of die een kamer
1: vragen. We vragen het altijd aan maximaal 2 units om daar open te stellen, want het is toch een beetje, ja, om het heel onderbiedig te zeggen, aapjes kijken. En dat willen we ook niet bij iedereen doen. En,
0: ja, het kan invasief zijn, ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja, maar dan heb je in ieder geval gevoel hoe mensen wonen, hoe krap ze ook wonen met z'n 3 in de slaapkamer. En hoe dan kan je ook goed voorstellen dat er ruzies ontstaan. En dat het echt wel zwaar is voor mensen om zo lang met elkaar in één in slaapkamer te wonen.
0: Ja. En, dat, en dan ook nog eens misschien de frustratie dat je dus niet door kan stromen terwijl je eigenlijk al het hele proces doorlopen hebt.
1: Ja.
0: Dus gezien alle omstandigheden gaat dat eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, je loopt tegen de bureaucratie aan, je loopt tegen te veel mensen aan. Want als laatste denk ik dan een beetje moeten gaan afronden. Maar hoe ga je dan om met, want kijk, Nederland krijgt dus te veel mensen eigenlijk binnen en het stroomt niet door, et cetera. Is er iets met Europa dan geregeld? Hoe ga je ermee om? Want je kan ook moeilijk zeggen, ja, je komt er helemaal niet in.
1: Nee, ik denk dat dat lastig is. Zeker binnen alle Europese wetgeving en verdragen die we hebben. We krijgen in Nederland niet heel veel vluchtelingen binnen. Dat klinkt een beetje gek, want iedereen heeft over enorme stromen die binnenkomen. Nou, zeker de afgelopen 2 jaar fors afgenomen. Daarvoor hebben we natuurlijk een oorlog in Syrië gehad. Eigenlijk zie je constant dat daar waar oorlogen ontstaan in onze regio, in ons gebied, zeg maar, waar mensen dan binnen kunnen komen, dan zie je dat in Nederland in alle landen terugkomen. Dus als er een oorlog in Iran ontstaat, zoals begin dit jaar, dan zien we meer Iraniërs binnenkomen. Of als de oorlog in Gaza of met de Palestijnen is, zie je meer Palestijnen binnenkomen. Dat hou je natuurlijk nooit helemaal tegen. Mensen gaan of dood of ze gaan vluchten. En die keuze is niet zo heel erg moeilijk om dan te maken om te gaan vluchten.
0: Ja. Is er als laatste nog iets wat je kwijt wil aan misschien wel een Nederlander die kritisch is naar dit gehele systeem?
1: Zeker, ja. Kom voor Gouwenaar, dat is natuurlijk waar we nu ook voor uitzenden. Kom vooral zaterdag langs, kom kijken, kom praten. Kom ook mensen ontmoeten. Een Rotterdamse hoogleraar zei het onlangs, bekend maakt bemind. En dat werkt echt zo. Voordat ik hier werkte, kende ik ook geen enkele vluchteling. Ik wist niet wat het was. Ik zat een heel andere tak van sport te werken. En ik heb ze nu leren kennen en heb ik ook echt een ander beeld gekregen van wie hier naartoe komen.
0: Ja.
1: Dus kom allemaal aanstaande zaterdag naar Gouda toe.
0: Ja.
1: Naar het AZC.
0: Nou is het natuurlijk moeilijker als je heel erg oordeelt om dan dat aan te durven. We proberen natuurlijk ook met dit programma ook een stukje stigma aan te pakken. Waardoor juist door te gaan praten, door die moeilijke vraag te stellen.
1: Ja.
0: Sommige mensen ga je misschien nooit hun mening van veranderen. Maar inderdaad, hoe meer je gaat praten, kan je er misschien een beetje openstaan voor wat iemand anders zegt. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Maar,
1: precies. Je hoeft nooit eens te worden, maar openstaan en luisteren is wel een hele fijne manier van in het leven staan.
0: Ja, en ik denk dat niemand ervoor kiest om te vluchten, per se, zeg maar. En ja, we moeten met z'n allen moeten het allemaal maar werkend zien te krijgen. Dus het is ook logisch dat je daar niet op zit te wachten. Maar daar zitten zij ook niet op te wachten. En ja, het is natuurlijk gewoon een heel complexe situatie waarin we dan, zeg maar, het humanitaire het juiste proberen te doen, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja, en het is ook lastig voor Nederlanders, hè. Laat het ook duidelijk zijn. Voor iedereen is het lastig.
0: Ja.
1: Om het allemaal goed en overzichtelijk te houden is het echt heel erg lastig. Maar het zijn ook vluchtelingen en ze zijn niet voor niks inderdaad van huis en haard vertrokken.
0: Ja, maar mooi dat u ook zegt inderdaad van het is ook gewoon voor Nederlanders makkelijk. Misschien dat een deel van de wrijving ook komt omdat ze denken van het wordt door mijn strot geduwd en er is geen begrip voor mijn stukje. En het heeft gewoon 2 kanten en daar kan gewoon niet omheen.
1: Nee, ja. Zeker. Dat klopt ook. En zeker ook met huisvesting, waar we het net over hadden. Het is ook heel erg naar als jouw kind zit te wachten op een huis. En je denkt, ja, maar zij krijgen wel een huis. En dat is ook heel naar. Maar de oorzaak zit daar niet helemaal.
0: Nee.
1: Dat is niet, voor een groot deel niet.
0: Ja, we moeten gewoon stoppen met oorlog maken. Dan kunnen we dat geld lekker aan iets anders uitgeven. Dan zullen we dat gewoon met z'n allen afspreken als elk land dat nou gewoon zo doet.
1: We moeten streven naar nul vluchtelingen, zeker.
0: Ik hoop dat uw werk gewoon niet meer nodig is.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ik ga volgend jaar met pensioen, dus dan scheelt dat.
0: Oké. Doordat u met pensioen gaat. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is zo'n groot complex onderwerp. We komen natuurlijk ook niet zo heel ver verder. En we zullen toch een beetje af moeten gaan ronden. Ik wil echt bedanken voor uw tijd. Het was heel leuk dat we u te pakken hebben kunnen krijgen om dit interview te doen. En fijn dat u gewoon mede helpt met mensen toch een plekje te vinden. Omdat ze ook eigenlijk niet anders konden.
1: Zeker. Dankjewel. Dankjewel voor de mogelijkheid om het interview te doen.
0: Ja, graag gedaan. En ga zo door.
1: Oké. Jullie ook.
0: Bedankt. En een fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
0: Oké, doeg. Dat was Ad Oesman, locatiemanager het AZC Gouda. En je kan dus met of zonder vooroordelen op 26 september aankomende zaterdag tussen 1 en 4 naar het AZC gaan. En daar kan je dus leren hoe het is om een andere taal te leren. Dat was vorig jaar Turks. Nou, misschien gaan we een andere taal leren. En in een kamer kijken. En ik denk ook hoe je er dan ook in staat. Kan een hele interessante ervaring zijn als je denkt, wat ga ik doen zaterdag? Hiermee sluiten we dit interview af. We gaan even naar de muziek en dan gaan we zo naar het interview van een vrijwilliger bij het AZC. Want dat is misschien weer een hele andere tak van sport. Zijn we ook heel benieuwd naar. Dus blijf vooral luisteren op Radio Totaal Normaal.

0: liefdesbewijzen.
1: Oké, okay, nou, ik hoor net dat hij veel liever heeft dat ik jij zeg. Nou, we gaan kijken of het gaat lukken. Alors on danse van Stromae. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. En we hebben dus het taalhuis gesproken. We hebben net gesproken met locatieleider van asielzoekerscentrum Gouda. En nou ja, in de studio zit nu dus iemand, we hoorden hem net al, ja, iemand die niet wegkijkt van dingen die soms moeilijk zijn. Pak dingen met beide handen aan. En in dit geval dus als vrijwilliger bij het AZC. En we zijn benieuwd naar zijn beweegredenen, wat hij doet en hoe het is om daar vrijwilliger te zijn. André, ik heb verder geen achternaam gehoord. In de studio, welkom.
2: Dankjewel, André Heijstek.
1: Oké, okay. Ja. Nou, we zullen dat er gewoon bij zetten. Heijstek. Ja, wat kunt u, moest je zeggen, ik ga het nog heel vaak butcheren, maar wat kan je over jezelf kwijt?
2: Ja, nou, ik ben 62 jaar, afgelopen jaar gestopt met werken. En daarmee de tijd gehad om ook te gaan starten bij het AZC. Ik ben daar juridisch medewerker, zoals dat heet. Maar ik ben absoluut geen jurist. Ik ben techneut van huis uit. Dus aan de juridische kant heb ik een hoop moeten leren. Dat denk ik over mij. Getrouwd, 4 kinderen, 5 kleinkinderen.
1: Zo.
2: Ja, okay. Ja, ook leuk.
1: Ja, leuk. Dat was alweer heel veel om uit te pakken. Maar goed, je bent dus juridisch medewerker, eigenlijk techneut. En hebt dus een volledig nieuwe tak van sport ontwikkeld na pensioen, zeg maar.
2: Zeker, ja. Ja, ja.
1: Hoe dan?
2: Ja, een aantal dingen. Ten eerste, ik kreeg er tijd voor. Ik heb een kerkelijke achtergrond. Dus als je elke zondag hoort dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. En dat er wordt gezorgd voor de vreemdeling. Dan ga je daar toch ook een keer aan denken. Een aantal jaar geleden las ik een boek. Hoe ik talent voor het leven kreeg van een Afghaanse asielzoeker. Die 14 jaar hier in een AZC heeft gezeten.
1: Jeetje.
2: En nou, precies, dat was mijn reactie. Ik was echt woest. Ik was heel boos. Ik denk, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Alles is hier perfect georganiseerd. En dan laten we mensen 14 jaar bungelen, hangen. En het is een fantastisch boek om te lezen. Het is deels ontzettend humoristisch. Hij kan heel goed schrijven. Maar deels ben je gewoon woest.
1: Trist, ja. Ja. En we hebben natuurlijk net al meneer van het AZC, de locatiemanager, gesproken. Die ook al uitlegde dat er zo'n bottleneck was. En er zijn zoveel juridische dingen waar het fout kan gaan. Ik zou niet weten hoeveel stappen er goed moeten gaan om het snel te laten verlopen. Maar dat zullen er een hele hoop zijn.
2: Dat zijn een hoop. Ja,
1: ja, en dus dat boek lezen, dat heeft u eigenlijk...
2: Lang geleden, maar dat bracht bij mij wel een soort boosheid naar boven. Van hier ga ik nog een keer wat aan doen als ik groot ben. En
1: als ik ooit volwassen word.
2: En een beetje tijd heb gevonden. Dus toen ik stopte met werken was eigenlijk meteen duidelijk van ik ga iets met vluchtelingen doen. En toen heb ik vluchtelingenwerk een mailtje gestuurd van joh, ik wil wat doen.
1: Ja.
2: En toen kreeg ik een paar opties voorgelegd. En één daarvan was juridisch medewerker hier in het AZC. Dus toen ben ik een keertje gaan praten. En besloten om het te gaan doen. Dus dat doe ik nu iets meer dan een jaar.
1: Oké. En wat doet een juridisch medewerker als vrijwilliger bij het AZC dan?
2: Ja, dan begeleid je dus asielzoekers. Dus ik krijg van mijn teamleider een aantal namen door. Van ga maar eens met die mensen in gesprek. Ik heb in het begin ervoor gekozen om alleen Syriërs te doen. Dan snap je een beetje hoe zo'n land werkt en wat er gebeurt. En dan ga ik met zo'n asielzoeker eigenlijk een vluchtverhaalanalyse uitvoeren. Dus ik vraag aan ze, wie ben je? Waarom ben je gevlucht? Wie vervolgt je in jouw land? Wat zou er gebeuren als je teruggestuurd gaat worden? Ik heb inmiddels uitgebreide juridische training gehad. Alleen op het terrein van de vluchtelingenwetten. Dus dan ga je ook een beetje op zoek naar welke juridische gronden zouden we kunnen gebruiken om deze mensen hier te laten blijven. Nou, dus ik ga ontzettend veel vragen stellen. En meestal heb ik 2, 3, 4 gesprekken nodig om het hele verhaal van mensen echt helder te krijgen. IND die neemt uiteindelijk het besluit of mensen mogen blijven. En dan moet je ook echt een verhaal hebben. Dan moet er iets gebeurd zijn. Je moet vervolgd zijn.
1: Oh, wacht. Dus ik dacht al even van wat je aan het doen bent. Klinkt als een niet een vrijwilligersbaan, zeg maar iets waar heel veel van afhangt. Maar ik begrijp dus van, je maakt het plaatje compleet en behapbaar wat er aan de hand is om vervolgens aan de IND te geven, zeg maar.
2: En ik geef niet eens aan de IND. Ik geef het aan de vluchteling zelf, zodat die heeft zijn eigen verhaal aan mij uitgebreid verteld. Dus hij kan het aan de IND goed vertellen. En ik stuur mijn verhaal ook op naar de advocaat die de vluchteling begeleidt. Dus ik zie mezelf als het hulpje van de advocaat. Uiteindelijk, ik besluit niks, dat doet de IND. Alle officiële acties van inberoep gaan en correcties sturen op allerlei verhoren, dat mag ook ik niet doen, dat doet de advocaat. Maar ik heb wel wat meer tijd als een advocaat, dus doe een hoop voorwerk.
1: Ja, op die manier. We hadden het over dat je

0: maar met Assad als regeringsleider dat we mensen niet meer zouden terugsturen. Ik denk dat we nu hetzelfde doen met Gaza. He, daar stuur je op dit moment ook niemand naartoe terug. Dus in die geval is het makkelijk. Je komt uit Gaza, punt, je mag blijven. Maar als jij nu uit Syrië komt of je komt uit Oeganda, ja, dat zijn landen waar geen oorlog heerst en waar in principe je veilig kan leven. Maar als je dan LHBTI bent of je bent heel erg anti de regering en je hebt de oppositie gesteund, dan zou je wel eens vervolgd kunnen worden voor dat soort daden. Dus politiek, seksuele oriëntatie is een belangrijke. Nou, zo zijn er een aantal criteria in de vluchtelingenwet die aangeven, nou ja, als dit voor jou speelt, dan krijg je een status.
1: Ja, ja. Ja, ja. Het is wel heel, heel bijzonder werk, lijkt me dat dan ook wel, om dat dan te doen en dat zo met iemand te bespreken. Dus je zit heel dicht op de echte verhalen. Wat...
0: Zeker.
1: Ik kan me voorstellen dat soms best wel ingewikkeld kan zijn en misschien wel emotioneel, als ik dat zo mag vragen, zeg maar.
0: Nou, zeker. Ja, ja. Ik ben zelf een heel erg nuchter persoon. Maar af en toe dan knallen de verhalen bij je binnen. Vorige week een vrouw gesproken die een aantal keer verkracht is. Dat is al heel naar als je dat overkomt. Dat is naar als je het aan mij moet vertellen. Zij heeft gisteren dan haar gehoor gehad bij het IND. Dan mag je dat verhaal nog een keer vertellen.
1: Ja,
0: ja, dat is gewoon vreselijk. Dat, ja. Dat is echt heel naar. Ja. Dus de verhalen van de vluchtelingen kunnen me enorm raken. En wat me misschien al wel meer raakt, is dat een hoop vluchtelingen waarvan ik denk, ja jongens, dit verhaal is zo vreselijk, die mensen mogen vast blijven. Dat IND in heel veel gevallen zegt, gaan we weer lekker terug. Dus
1: en waar hangt dat dan vanaf? Ja, dat dan, zeg maar, zo'n verhaal naar uw idee op menselijk niveau misschien zo schrijnend is, maar dan toch iets afgewezen wordt. Waar zit dat verschil in? Zit dan?
0: Ja, je kunt wetten dan toch altijd strenger of minder streng uitleggen. De algemene tendens in Nederland is nou eenmaal een verrechtsing en we willen zoveel mogelijk mensen het land uitsturen. Ja, daar wordt toch wel heel erg streng gekeken naar de verhalen van de mensen. En er moet heel veel aan de hand zijn. Wil je een status krijgen? Je moet het ook heel helder vertellen. Je moet bewijzen aan kunnen leveren.
1: Maar hoe bewijs je
0: dat je verkracht bent? Dat is niet zo heel erg makkelijk. Ja. Nou, soms ben je zo ruw verkracht dat er dingen kapot zijn. Dan kan je het bewijzen, maar dat is al het allerergste.
1: Ja.
0: Ik heb een aantal.
1: Lijkt me ook geen dingen die je wilt delen. Zeg maar zo van, nou hier.
0: Nee, maar als je dat niet deelt, dan moet je terug. Dus je moet wel.
1: Ja.
0: Ik heb atheïsten gesproken uit Syrië. Dus vrijwel iedereen moslim. Maar ja, er zijn natuurlijk ook moslims die van hun geloof afvallen. Maar hoe bewijs je nou dat je niks meer gelooft? Als je van moslim christen wordt, dan heb je het makkelijk. Dan laat je hier dopen, dan laat je foto's van maken. Je laat de dominee een briefje sturen. Dat is relatief makkelijk. Maar bewijzen dat je niks bent, religieus gezien, is al. Dus, en dat vind ik voor mezelf dan ook wel weer leuk. Als techneut hou je dan van puzzelen. Dan denk je, wat voor trucjes kan ik verzinnen om dit aannemelijk te maken?
1: Ja, dus hoe doe je dat?
0: Ja, aan deze persoon, jij zat ook al een paar keer met je hand.
2: We hadden nog met de vorige spreker ook over veilige landers. En er kwam dan ook weer een klein beetje in het gesprek, hoe noem je het over? Over politieke vluchtelingen. Dus bijvoorbeeld bij landen waarvan er dan geen oorlog heerst, maar politieke dissidenten bijvoorbeeld het niet heel erg gelukkig kunnen krijgen. Hoe gaat het dan daarmee? Ja, politieke vluchtelingen, als je ze dan hier zou gaan accepteren.
0: Nou, als jij dus...
1: Kan je dat ook bewijzen, bedoel je dan?
2: Ja, dat meer. Ja. Hoe bewijs je dat?
0: En vaak kan dat wel. Ik ben nu bezig met een vrouw uit Oeganda die heel erg tegen de regering daar heeft geageerd. Dus die heeft allerlei protestbijeenkomsten georganiseerd. Die heeft op social media van alles gedaan. Ja, als je op social media dingen doet, dan kan en de regering het daar zien. En die gaat dus achter haar aan in dat land en achter haar gezin. Maar IND in Nederland kan die social media posten ook lezen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel weer te bewijzen.
1: Misschien wel makkelijker dan dat je in niks gelooft, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar dan kan je dan wel bewijzen van ik ben tegen de regering. De vraag is dan wel, kan je ook nog bewijzen dat de regering dan zo boos op je wordt dat je in elkaar geslagen wordt of verkracht of noem de hele ellende maar op. Ja. Dat deel is dan vaak wel weer makkelijker of moeilijker.
1: Ja. Maar, ga je mee naar het land? Als ze moeilijk gaan doen, mag ik dan hier blijven?
0: Dat is
1: moeilijk, En ergens wat je al zegt, dat is ergens ook wel weer heel uitdagend om dat te doen. Maar ja, er hangt natuurlijk ook wel veel van af. Het is meer dan een soort leuk mindpuzzel om uit te komen. Het is wel gewoon een soort serieus ding. Ik denk wel dat je in de loop van de tijd op een gegeven moment wel trucjes leert van wat is nou

0: trucje wat je hebt geleerd van iets wat moeilijk te bewijzen is, dat je nu denkt, ah, zo pak ik dat nu aan, want dat is een weg om te gaan.
1: Ja, het lastige is dat iedereen is zo verschillend. Dus nou, ik heb een stuk of 3 atheïsten gehad. Dus het trucje, ik had een atheïst en die vertelde ook, ja, ik ben in mijn tienertijd allerlei boeken gaan lezen, Darwin en dat soort zaken. En daardoor ben ik van mijn geloof afgevallen. Nou, tegen hem heb ik gezegd, nou, maar die boeken heb je natuurlijk niet meer. Maak maar eens een lijstje van de 10 boeken die je gelezen hebt. Geef dat aan de IND's. Op basis van deze boeken ben ik van mijn geloof afgevallen. Dus daarmee maak je in ieder geval aannemelijk dat je die stappen hebt gedaan. En dat je, nou, dan kan je uitleggen wat Darwin allemaal verteld heeft. Dus dat is wel een trucje. Dus als ik meer atheïsten tegenkom, dan doe ik dat. Maar ja, dan heb je een atheïst. Dan heb je iemand van een minderheidsgroepering. Een druus uit Syrië. Wat een hele gek moet ik niet zeggen, maar een hele andere tak van het geloof daar is, die daar weer sterk gediscrimineerd worden. Ja, dan heb je een heel ander verhaal. De vrouw uit Oeganda die tegen in de oppositie zit, is weer een ander verhaal. Dus elke keer denk je, het kan niet gekker of het kan niet bijzonderder. En dan krijg je iemand en dan heb je weer een heel ander verhaal.
0: Ja, ja. Dat lijkt me ook wel heel leuker dan wisselend in die zin. Van ergens denk ik ook wat schrijnend. Zijn er dan ook wel bijvoorbeeld mooie momenten, mooie dingen die je meemaakt?
1: Nou, wat in ieder geval mooi is dat je merkt dat je erg gewaardeerd wordt. Mensen voelen aan je dat je je best doet om ze te helpen. Dat merk je heel sterk. Dus dat houdt me ook wel op de been. Er zijn momenten dat ik denk, ja, ik heb iemand enorm geholpen. Die gaat naar die IND, die krijgt een afwijzing. Nog eentje, waar doe ik het allemaal voor? Dus er zijn ook momenten dat ik denk, nou, kap er maar mee. Want ja, wat voor zin heeft het? Maar als je dan de waardering weer proeft van de mensen waarmee je spreekt, dan houdt me dat nog wel op de been.
0: Ja, dat is denk ik wel mooi. Van zelfs als het niet lukt, mensen zien in dat je het echt wel probeert natuurlijk. En dat lijkt me dan ook wel fijn. Dat je in ieder geval, je doet het ook niet voor. Het is zo belangrijk eigenlijk wat je doet. Het is gewoon weer wat anders dan. Geen idee. Ik kan nu ook gewoon geen vrijwilligerswerk bedenken wat zinloos is. Dus misschien moet je dat ook überhaupt helemaal niet doen. Maar het staat er dus dicht op. Wat is dan een vooroordeel volgens jou wat mensen over het algemeen hebben over asielzoekers wat niet klopt?
1: Ik denk dat er veel gedacht wordt. De gelukszoekers. Hè, die term wordt natuurlijk wel eens gebruikt. Economische vluchtlingen.
0: Ja, iedereen zoekt geluk. Hè?
1: Maar precies. Dat vind ik zo'n gekke term. Want ja, ja. Helemaal eens. Economisch speelt natuurlijk mee. Griekenland of Syrië is het 5e armste land van de wereld. Mijn kapper is Syrië, daar praat ik wel eens mee. Die komt uit Aleppo. Ik zei, joh, een nieuwe regering kan je niet terug. Hij zei, 85% van Aleppo is plat gebombardeerd. Wat moet ik nog in dat land? Dus dat speelt ongetwijfeld bij alle Syriërs ook mee. Mm. Naast de vervolging die je hebt en naast alle persoonlijke zaken. Ben eigenlijk even kwijt wat je vraag was.
0: Wat de vooroordelen zijn die niet kloppen. Dus ja, gelukszoekers.
1: Gelukszoekers. Ja, dat hoor je best veel. Terwijl alle mensen die ik gesproken heb tot nu toe, die hebben gewoon op de een of andere manier een schrijnend verhaal. Dat meer is dan wij zijn hier arm en jullie zijn hier rijk en daar kom ik even van profiteren.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook wel complex. Ik denk als je heel dicht met je neus bovenop het verhaal zit, dat je er ook veel meer begrip voor kan hebben. Tegelijkertijd is natuurlijk, hoe groter je gaat uitzoomen, klopt er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks meer van natuurlijk. Van dat het al misgaat natuurlijk. Het land zelf gaat al mis. Dan gaat het nog mis. En weet je, het gaat overal nergens mis. En zij trekken aan het kortste eind. Tegelijkertijd hebben Nederlanders daar ook last van. Is er iets wat volgens jou, ja, dat is misschien niet helemaal vraag voor jou, maar misschien weet je het wel, in het systeem efficiënter of anders kan, waardoor het in ieder geval of sneller wordt of goedkoper wordt?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. We hebben sinds juni een nieuw migratiepact. Daar zijn een hele aantal procedures veranderd met het idee dat het allemaal sneller moet gaan. Eerlijk gezegd geloof ik daar geen bal van. Hè. We hadden altijd 2 gehoren. Het aanmeldgehoor in Ter Apel en dan het tweede gehoor. En op basis van het tweede gehoor werd er beslist. Nu op zich dat aanmeld gehoor, daar stoppen we mee. We geven die asielzoekers in Ter Apel gewoon een tablet. Daar vullen ze vast allerlei basisdingen over zichzelf in. Dan sparen we dat gehoor uit en hebben dus meer mensen beschikbaar. Ja, dat klinkt best leuk. Maar de mensen die snappen hier de procedure niet, snappen de taal niet. Die krijgen zo'n formulier. Die weten dan niet goed wat de intentie is van de vragen. Zetten daar dus antwoorden in waar je achteraf denkt van, waar slaat dit op? En dus, als je dan dat tweede gehoor gaat doen op basis van die info uit die tablet, die voor een flink deel rommelig is, dan wordt dat tweede gehoor alleen maar moeilijker. Dan worden mensen op basis van half informatie afgewezen. Dan zeggen dus advocaten nog vaker dan nu, we gaan in beroep, want dit is een onterechte beslissing. Dus we verschuiven ook een beetje de werklast van IND-medewerkers naar de rechtbank. Er zijn allerlei nieuwe procedures verzonnen. En we moeten ook nog maar zien, het is sinds juni begonnen. We moeten gaan zien hoe het werkt. Maar ik heb er uiterst weinig vertrouwen in.
0: Ja, want het proces blijft het proces en er moeten gewoon dingen doorlopen worden. En ik denk dat je een goed punt maakt daar. Is er nog een ding wat je echt nog kwijt wil?
1: Wat ik echt nog kwijt wil?
0: Iemand die kritisch is, of gewoon wat je zelf hoopt in de toekomst, of anything wat je wil.
1: Ja. Ik zou zeggen, ga eens met die mensen praten. Ja. Net kwam de open dag al langs. Ga eens praten. Ja, en merk dat er gewoon dat er toch heel normale mensen zijn.
0: Ja. Ja. Ja, we willen allemaal gewoon een veilige thuisbasis vinden, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, mooi afsluiter, denk ik. Ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. Bijzonder werk, lijkt me.
1: Dankjewel.
0: Wat je doet. En ook wel gewoon, denk ik, een zeer zinnig ook. Dus,
1: zeker, dankjewel.
0: Ik hoop ook echt dat je gewoon lekker daarmee door kan gaan. En echt mensen kan heel goed helpen. En dat doe je denk ik al met dat hele proces ook. En dat gewoon iets makkelijker maken. Omdat het dan al mooi uitgewerkt is.
1: Top, dankjewel.
0: Bedankt in ieder geval voor je tijd. Dit is André, vrijwilliger van het AZC. En nogmaals open dag zaterdag van 1 tot 4 bij het AZC Gouda.

0: Ja, a waving flag van Knaan. K, hoge komma, na, nog nooit van gehoord. Maakt niet uit, helemaal oké. Okay. Je luistert naar Radio Totaal Normaal en we gaan richting einde. Maar we zijn er nog niet doorheen. Want ja, we hebben het over asielzoekers vandaag. En ik wilde nog even wat cijfers delen. Het multiculti-core fragment gaan we toch naar over 2 weken overhevelen. Want daar gaan we gewoon niet meer aan toekomen. Wat ik nog even wilde bespreken. Ja, de kosten van asielopvang. Nou ja, dat is best wel heel veel. Dat zat op 7 punt zoveel miljard. Sorry, ik heb mijn gegevens aan moeten passen gisteren. En toen kwamen we op 7,6 miljard voor het ministerie van Asiel en Migratie. En waarvan 2,2 miljard voor de opvang Oekraïense vluchtelingen. Dat wordt anders gespecificeerd dan een andere asielzoeker. Waarvan 3,9 miljard subsidie aan het COA voor de reguliere / crisisopvang van asielzoekers. 1,5 miljard noodopvang. En 98 miljoen aan vreemdelingenbewaring. De IND, Nidels terugkeerbeleid, et cetera. Wat ik dan zelf wel interessant vond, ik wist dat niet. Er is dus een aparte hoeveelheid geld opzij gezet voor de Oekraïnse vluchtelingen. En dat heeft te maken met dat er een speciale richtlijn tijdelijke bescherming is opgericht in de EU. En dan is dat van, ja, er komen miljoenen mensen uit 1 oorlogsgebied. Dus laten we dan niet dat hele proces per persoon gaan doorlopen. Dat gaat allemaal veel te ingewikkeld worden. Is het nu al. Maar goed, dan hebben mensen dus in dat geval tijdelijke bescherming. Opvang, toegang tot werk, zorg en onderwijs. Dat zorgt dus ook dat je dus vrijwel gelijk mag werken. Je hebt andere... Even kijken... geen normale asielprocedure heb je nodig. Gemeentelijke opvang, recht op werk, zorg, onderwijs en een soort tijdelijke bescherming. Ze gaan er wel vanuit dat je ook wel weer terug kan komen. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat ook prima. Of nou ja, prima. Dan wordt dat proces ook makkelijker gemaakt. Fascinerend, dat werd net al gezegd door de persoon van de COA. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dus dat zijn gewoon minderjarige vluchtelingen. Vreemdelingen, dat is niet per se een vluchteling, maar 4.700 alleenstaande minderjarige vreemdelingen komen in de centrale opvang asielzoekers. Ten opzichte van januari 2025 is dat gelijk gebleven. En de meeste alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die zijn gemeten op 1 januari 2026, is Eritrea met bijna 1.600, Syrië 1.100, Somalië 573. Dus dat best wel heel veel. Best wel heftig ook. Heb jij die link erbij gepakt, Milan?
1: Ja, ik heb hem heel toevallig nog bij me, ja.
0: Toevallig, ja. Hoe zit dat? Want dat ging over hoe je de instroom vermindert. Kan je daar kort iets over kwijt?
1: Ja, er werd nog kort gesproken over een nieuw Europees asielbeleid. Ofwel het migratiepact waar dus net over werd gesproken. Ja. En het idee is eigenlijk om te voorkomen dat er veel meer vals positieve binnenstromen. Dus dat er zogeheten vluchtelingen mogelijk asielzoekers worden. Terwijl ze misschien wetmatig er geen recht op hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk wat er dus in werkelijkheid zou moeten gebeuren. Effecten daarvan moeten we nog wel gaan bekijken. Want het is sinds 12 juni pas een ding geworden dit jaar.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Dat werd nog ook net een klein beetje besproken. Waarbij er dan, eens even kijken, de vluchteling dan zelf op een tablet een aantal dingen zou gaan moeten intikken. En zodat er dus minder mensen van de... van de COA dan aanwezig zouden zijn. Dus daarmee verlicht je personeelsbelasting. Mogelijk wel ten koste van wat er kan worden ingevuld.
0: Ja, want ze hebben dan zeg maar de maatregelen die ze hebben genomen. Het is kortere verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Schrappen verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd. Schrappen mogelijkheid tot nareis van meerderjarige kinderen en ongehuwde partners. Verminderen van nieuwe asielaanvragen bij nieuwe feiten. Invoeren 2-statusstelsel. Nou, dat klinkt allemaal heel erg aan dingen die ze ook met de grens doen. Nou, als je dat interessant vindt, kan je daar naar zoeken. Dat is van de Rijksoverheid, verminderen instroom asielzoekers. Nou, laten we hiermee het onderwerp afsluiten, want het is heel veel. We gaan er niet uitkomen, maar we hebben een poging gedaan. En ga vooral desnoods aankomende zaterdag naar de open dag van het AZC. dan zie je het vanaf de andere kant. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Wel ook over hetzelfde stuk, maar dan na statushouders of vanaf statushouders. Een nieuwe uitzending over 2 weken. Herhalingen worden volgende week gedaan. Je kan raden het aan normaal.nl voor alles terug te luisteren. En over 2 weken een nieuwe uitzending. Bedankt Jaap, bedankt Bilal, bedankt redactie, bedankt iedereen. Wij zijn... Ik ben Marcia en je luistert naar Radio Totaal Normaal. Tot over 2 weken een nieuwe uitzending. Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. En een hele fijne dag verder toegewenst. En tot de volgende keer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer. Vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, zoals gebruikelijk op donderdag een drukke avondspits, ook in onze regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaar en het Prins Klausplein. 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En het is ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
6: De komende twee uur trekken we Country Americana Roots weer lekker breed, met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling, Kimmy Bitter als album van de maand en drie Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog twee duetten. Maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tamboerijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The West Side Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More, More, More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lange en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.
1: Am I

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hartzeer ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Amerikaanse zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelden ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het vijfde album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle diehard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter, Nederlands talent en de twee Lux. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en The High Heat en nog veel meer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits in onze regio. En er zijn ook een paar bijzonderheden die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij het Prins Klausplein een touringcar met pech. Hier is de rechterrijstrook voor afgesloten. En er staat inmiddels 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook file rijden is het op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En een stukje verderop tussen Zevenhuizen en Noodorp ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer, en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagne smaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter aan bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft, want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver. Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft, want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from L.A. zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde ze in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Seals met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter, met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP, en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Walsers is rauw, swingend en met een knipoog.

0: It's jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayley Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet A Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezingrefreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil en met Bob McDill bij drie klassiekers die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Maar op de A4 nog altijd flinke vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Want bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen, maar de rechterrijstrook is nog altijd ook dicht. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En daardoor ook nog extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Master Voice met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door Patrick Gibben. Van de artiesten waarvan we vanavond een aantal nummers van zijn cd draaien, hebben we in het verleden al een keer eerder muziek gedraaid. Dat is namelijk de Ier, Dan McCabe. En het album dat we nu hebben, dat is een studioalbum, Back to Life. Vorige keer hadden we een album wat deel uitmaakt van een dubbel album, live opnames. Maar dit is allemaal studioopnames en begonnen met een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. I'm on fire. Ja, dat is mijn geheugen even vergeten. Bruce Springsteen wordt me in mijn oor gefluisterd. Ja, natuurlijk, dat hoor ik gewoon te weten, maar af en toe vergeet je wel eens iets. Heel erg leuke uitvoering deze, want de folk-invloeden zijn dus duidelijk wel te horen. Maar ook het origineel is er nog sterk in terug te horen. Dougie McLean is de leverancier van het volgende nummer. Het is bijnaam van Schotland. Het nummer is natuurlijk geschreven door een Schot, Dougie McLean, en is getiteld Caledonia.

Een van de vele uitvoeringen van dit ontzettend mooie nummer van Dougie McLean, Caledonia. Het volgende nummer, dat is het verhaal van een vader die tegen zijn zoon zegt van ga jij maar lekker onder de dekens kruipen, ga ik jou mijn levensverhaal wel vertellen. En het nummer is getiteld Come My Little Son.

Mooie, rustige muziek van het album Back to Life van Dan McCabe, de Ier. Volgens mij komt hij uit Dublin, maar goed, hou dat maar even te goed. Come My Little Son, verhaal wat de vader doet aan zijn zoon over het leven van die vader. Dan hadden we ze net, Caledonia, dat al door talrijke artiesten gekopieerd is en op plaat is gezet. Volgende nummer is ook door diverse artiesten gekopieerd en op plaat gezet. En wij gaan luisteren naar de uitvoering van Dan McCabe van het nummer The Lakes of Pontchartrain.

0: Pontchartrain.
1: De Lakes of Pontchartrain. En als iemand zich nou afvraagt van waar liggen die meren dan ongeveer, nou is in de buurt van New Orleans, want ze draaiden het overstromen tijdens die laatste grote orkaan die New Orleans getroffen heeft. Volgende nummer, dat is treintje die ik heb leren kennen via de Dubliners. Ik weet bij god niet meer welk album het staat, maar het sprak mij ontzettend na. Een beetje pittig nummer. Ja, het is misschien een beetje uit de tijd, want je had dit beter misschien eind juni, begin juli kunnen draaien. Want het is getiteld School Days Over en dat is op het ogenblik natuurlijk nog niet zo.

0: School Days Over in de uitvoering van Dan McCabe. Een duidelijk rustiger uitvoering dan zoals de Dubliners ooit uitvoerden. Er zat veel meer pit in. Maar het is trouwens een helemaal wat rustiger album. En dat is natuurlijk heel erg lekker relaxed om naar te luisteren. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte van vanavond. Maar voordat we dat gaan draaien, eerst eventjes aandacht voor de concerten die de komende tijd weer georganiseerd worden door Treble Tree Folk Concerts. En die zijn al begonnen in september op de 11e, maar dat is al geweest. De volgende concert dat gaat plaatsvinden op 9 oktober. En dat is het duo Guy Verlinde, een blues duo. Ze hebben de Belgische Blues Award gewonnen als best solo duo in 2024 en in 2026. Ze zijn niet voor het eerst in Koude Kerk aan de Rijn. Aanrader. Wat ook een aanrader schijnt te zijn, is voor 30 oktober Dean Owens en de Sinners uit Schotland. Ze hebben een album opgenomen met liederen van lust, liefde en lust, zondaars en heiligen, ontheemden, zwervers en grensgeesten. Nou, dat moet natuurlijk helemaal wat gaan worden. En dan ze sluiten dit jaar af op 20 november met The Bullfight. Dat is een Nederlandse groep en die hebben een album opgenomen. Dat is een soundtrack voor een gelijknamige Hollywoodfilm, 81 Bedford Street. En die moet ergens in 2026 in de bioscopen verschijnen. Maar of dat al gebeurd is, staat er niet bij. In ieder geval al die concerten bij Treble Tree Folk Concerts, die zijn duidelijk aan te raden, want het is altijd de moeite waard om erheen te gaan. Het lukt mij niet altijd meer om aanwezig te zijn, maar neem niet weg dat ik in het verleden daar hele mooie opnames gemaakt heb. Waar ik ook mooie opnamen gemaakt heb, is de Scrumpy Pub. En de Scrumpy Pub, dat was in Wateringen. De pub bestaat nog steeds, maar er worden geen concerten meer georganiseerd. Want er is een nieuwe eigenaar gekomen en die vond de bieromzet op die avond, gewoon de algemene totale omzet die avond, duidelijk teruggelopen als er een folkconcert was. Dus helaas, maar wel waar. Celtis heeft daar opgetreden op 21 januari 2005 en de Scrumpy Pub is in Wateringen. Uit dat concert een stuk of 4, 5 nummers met alle aankondigingen en alle gein en ongein die erbij hoort. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van, Celtis.
1: Right, this first song is a song called Billy Boy, which is an English folk song, and then it goes into a Welsh folk song called Blair Yt Myned, which means Where Are You Going? And then it goes into a set of tunes called The Rond Set. Thank you.

Keltisch in Wateringen was dat. Mensen, bedankt voor het luisteren. Patrick, jij bedankt voor de techniek. We gaan eruit nog met een heel klein stukje van een instrumentaal nummer van het album Oneida van Natasha Rogers. En dat nummer is getiteld Sansa. Heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
1: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Patrick Gibbon. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Nicky T en de Snake Farmers. Mitch Hood hebben we ook en een compilatie cd Antone's 50th Present Chicago Bound. We hebben een special over Eric Bibb. We hebben B.B. King in de Basis Blues collectie en Taking Care of Business als klassieker van de avond. Maar eerst, u merkt het bij de benzinepomp, de kapper, de supermarkt enzovoorts. Uw geld is steeds minder waard. Kortom, inflatie.

Chicago blues-gitarist Lonnie Brooks met Inflation van het album Turn on the Night uit 1981. In de jaren 80 en 90 was Lonnie Brooks zeer populair. Hij werd geboren als Lee Baker Jr. in Louisiana, waar hij in de jaren 50 al een aantal klassiekers opnam als Guitar Junior. Een daarvan is een veelgekofferd nummer, The Crawl. Onder andere de Fabulous Thunderbirds namen dat op. In 1960 vertrok Lonnie naar Chicago, omdat daar al een Guitar Junior was, veranderde hij zijn naam, zijn artiestennaam, in Lonnie Brooks. Hij nam in totaal 10 albums op, de meeste voor Alligator Records, en hij overleed in 2017 op 73-jarige leeftijd. Ja, blueslegende B.B. King overleed al 2 jaar daarvoor. Voordat B.B. onder contract kwam bij MCA Records, nam hij voornamelijk op voor het Kent Crown label van de Bihari Brothers. En het album dat mijn favoriet is uit die periode kwam uit in 1960, My Kind of Blues. En een fraaie remaster van dat album is verschenen in 2003 op het Britse Ace Records met 8 bonus tracks. En My Own Fault, ook bekend als It's My Own Fault, is een veel gecoverde klassieker van B.B. King, met onder andere Lloyd Glenn piano.

Ja, de Amerikaanse bluesrock, rootsrock gitarist Eric Gales met Baby Baby van het album Tribute to Little Jimmy King. Want dat was namelijk de oudere broer van Eric, want Little Jimmy King heette in werkelijkheid Emmanuel Lynn Gales. Kwam uit Mississippi en is al in 2002 overleden en werd slechts 37 jaar oud. Ja, de eerste nieuwe cd van vanavond is van Nicky T en de Snake Farmers en dat T staat voor Tiberius. En die band komt uit Detroit en B.B. King en Magic Sam worden als invloeden genoemd. En dat kan slechter. Het nieuwe album heet Ain't Wasting Time. En daarvan Mean Mistreating Mama.

Ja, de Amerikaanse gitaarvirtuoos en zanger Walter Trout met zijn voormalige werkgever John Mayall als special guest. En die zong een stukje, speelde piano en mondharmonica. Ja, en Walter Trout toert de komende maanden in Nederland en treedt onder andere op in de Melkweg in Amsterdam op 20 oktober. En op 1 november staat hij in 013 in Tilburg. Zie voor alle optredens internet. De klassieker van vanavond is van Freddie King. Taking Care of Business werd in 1961 opgenomen met onder andere Sonny Thompson op piano. Het nummer werd gecoverd door onder andere Charlie Musselwhite, John Hammond en George Thorogood.

ZZ Top frontman Billy F. Gibbons met Hanging on the Cliff. En dat komt van een recent verschenen compilatiealbum Antones 50s Present Chicago Bound. Ja, Antones is een befaamde club uit Austin, Texas. En het was ook een platenlabel, Antones Records. En oprichter Clifford Antones is er niet meer. Maar het label en de club bestaan nog wel. De mini special van vanavond gaat over de Amerikaanse singer-songwriter Eric Bibb. Geboren in New York in 1951. Zijn vader was een bekende zanger in de jaren 50 en 60 en jazzpianist John Lewis was zijn oom. En dan hadden we ook nog eens een keer Pete Seeger, Odette en Paul Robinson, die familievrienden waren, dus het was niet zo gek dat hij de muziek inging. Bovendien heeft hij in New York ook nog Bob Dylan, Joan Baez en Taj Mahal gezien en dat waren ook voorbeelden van hem. In 1977 nam hij zijn eerste album op en de teller start anno 2026 op 28 albums. Een uitstekende gitarist en zanger die veel nummers zelf schrijft, gospel, folk, blues en Americana. En we hebben drie nummers van hem klaarstaan. Eric Bibb samen met Guy Davis met het ondeugende nummer Chocolate Man uit het album Blues People van 2014. Daarna Too Much Stuff van het album A Ship Called Love uit 2005. En we sluiten af met Flood Waters van het album Booker T's Gitaar. En die Booker T is Booker T White. En daar speelt een fantastische mondharmonica speler op mee, Greg Dermody. Drie nummers van Eric Bibb.

Ja, Erik Bibb heeft geen slecht album gemaakt in zijn hele carrière. En dit nummer was fraai vanwege, extra fraai kan ik beter zeggen, door het prachtige chromatische mondharmonica spel van Grant Dermody. Ja, en Mitch Wood komt ook uit New York City, net als Erik Bibb, maar is veel minder bekend. En deze zanger-pianist nam zijn nieuwe album live op in New Orleans. En daarvan draaien we het nummer Rocket 88. Een nummer dat bekend staat als misschien wel het eerste rock'n'roll nummer. Het werd begin jaren 50 oorspronkelijk opgenomen door Jackie Branston met Ike Turner. Maar in de versie van deze pianist, Mitch Wood, klinkt het toch vooral als een ouderwets boogie-woogie nummer.

Spawn with me, all are

Ja, Whiskey Drinking Woman uit 2005 van Mitch Cashmere, een zanger mondharmonica speler uit Santa Barbara, Californië. Ja, en zondag 4 oktober vanaf 13:15, het is kwart over 1, 's middags, staat Tivoli Vredenburg in het teken van de Nederlandse blues. Vier bands strijden om de winst van de Dutch Blues Challenge, georganiseerd door de Dutch Blues Foundation, die dezelfde dag ook verschillende onderscheidingen uitreikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziek. En de vier bands die spelen zijn de Chicago Capitals, JC Cherry en Sam Gezzi Band. En de Suzettes. Ja, en u bedankt voor het luisteren naar Blues Power. Patrick Gibbon, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week, dan zijn we er weer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
7: The party starts here.

0: Ja, luisteraars. Ik zat even te wachten op de tune, maar het is andersom. Ja, de Kick. Prachtig. 2013 is al een tijdje geleden. Ik moet altijd lachen om die Dave van Raven, de zanger. Ja, hij doet hele mooie dingen, maar hij zit ook wel eens in de quiz. En het is ook vooral een hele grappige man. En ja, zijn humor is ongekend. De Rotterdammer, hij woont niet meer in Rotterdam, maar maakt niet uit. Ze maken alweer een tijdje goede muziek eigenlijk. Duidelijk gelezen. Beïnvloed door die 60 jaren natuurlijk. Want dat bandje de Kick doet veel. Net zo makkelijk ook Boudewijn de Groot. Daar doen ze hele LP's van. Maar ja, je hoort ook de Beatles, de Kings en wat voor invloeden ook. En dan op eigen muziek. Dave van Raven schrijft ook zijn muziek zelf. Goeie band, de Kick, een Nederlandse band. Zo zijn we begonnen. Mooie dag en we maken er een mooie avond van. Mooi uurtje met achter de knoppen. Uiteraard Remco Bologna.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.

Ja, we gaan naar 2008 luisteraars en de Nederlander en ook uit Rotterdam toevallig Dennis Kolen maakte toen het album The Jinx, waarvan op dat moment Leo Blokhuis zei belachelijk goed gewoon. Ik kreeg toen een singeltje in die tijd opgestuurd van hem. En ja, ik kon het alleen maar eens zijn, want ja, dat was, stond alweer op de volgende plaat dan van Dennis. En ja, ik vond die muziek ook gelijk helemaal te gek. Pakte mij ook. En ja, tot op heden is dat zo. En we zijn goede vrienden geworden. En ja, de man maakt nog steeds geweldige platen. Dennis Kolen. En we gaan van het album The Jinx, World at Your Window, horen. Dennis Kolen.

0: Ja, mooi. Dan mooi vond ik het. Nickel Creek, Where is Love Now? Een album met Dotted Line uit 2014. Ja, Nickel Creek, een band bestaande uit broer en zus. En ja, nog een lid. Maar in ieder geval, ja, prachtige folk rock. En ja, mooi drie stemmen gezongen. En ik zou zeggen, mocht je een keer een album van ze te pakken kunnen krijgen, moet je het niet laten, want er staan altijd schitterende nummers op. En dan niet twee of drie nummertjes, nee, dat is meestal meer dan de helft van een plaat. En dat vind ik altijd wel een hele goede graadmeter. Dan ben je goed bezig, zeg ik altijd. En dit is dus ook zo'n plaat, Dotted Line. Jammer dat ze niet zoveel plaatjes meer maken. Het is een tijd geleden dat er weer een nieuwe uitkwam. Maar ze zijn nog bij elkaar en ze komen sporadisch bij elkaar, helaas. Nickel Creek. We gaan naar de Spotlight, luisteraars.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer heb ik gekozen voor een, ja, zeg maar een grootse band, een grote band. En dan heb ik het over Coldplay, want ja, die begonnen nogal klein. En toen werden ze vergeleken met Radiohead, U2, ook Travis. En de debuutalbum Parachutes bijvoorbeeld, ja, kwam binnen. En ja, dat was toen bij een kleine groep luisteraars, werd dat heel hoog opgegeven. Ze zei, jee, dat is goed. Zegt, er kwam een Rush of Blood to the Head in 2002... En ja, dat ging al behoorlijk. Dat was een definitieve doorbraak. En ja, ik ga twee nummers draaien. Dat doe ik altijd in de Spotlight. En dat is een nummer van hun plaat Viva La Vida uit 2008. Ik draai het weer eens om. En van het album X and I uit 2005. Een eerste single Speed of Sound. En van Viva La Vida titelnummer. Ja, als ik dat nummer hoor, word ik altijd erg blij, want ja, als ik dat hoor, dan denk ik, ja, ik heb er weer zin in, luisteraars. En ja, de prachtige, ja, dat is altijd een heerlijke opmaat, zeg ik al. Maar we gaan luisteren naar Coldplay. En we beginnen hier natuurlijk mee. En luister maar, lekker, Viva!

Ja, Linda Ronstedt, geweldige stem als zangeres, schreef zelf eigenlijk bijna niets. Altijd nummers van anderen, maar ze koos er dan wel echt de hele goede uit. En dat is ook weer een kunst. Bijvoorbeeld de volgende in de cover is een nummer van James Taylor. Hey Mister, en dat nam ze op in 1975 voor haar album Prisoner in Disguise. En dat is trouwens ook zo'n album, ik kan het je aanraden, want er staan bijna allemaal goede nummers op. Prachtige duetten met John David Sutter bijvoorbeeld. En het grappige is dat James Taylor op zijn eigen nummer, dus dit nummer, Hey Mister, dat hij, That's Me Upon the Jukebox, dat hij zelf meezingt. Dus we gaan genieten in de cover van Linda Ronstedt.

0: Dat was een nieuwste album, Romantic, uit 2026 uiteraard. Bruno Mars, Risk It All. En ja, hij stond 3 keer in de arena, de man. Dat is niet te geloven eigenlijk, maar hij maakt ook geweldige muziek. En dat doet hij niet alleen in zijn eentje, maar natuurlijk ook in zijn band. Goed, we gaan verder met live. Want we hebben in live hebben we niet de kleinste band genomen. Want ook nog een band die nog steeds optreedt en in de 80e jaren behoorlijk populair was. Ook hier in Nederland. Don't You Forget About Me was een beetje de grootste. Ik weet nog goed dat ik op cursus was. En ja, dat ik een praatje had met iemand die ik goed kende over ja, nogal wat muziek die misschien wat depressiefachtig was. Wat treurige muziek van die oude singer-songwriters. En dat er toen een meisje naar me toe kwam die ook op die cursus had. Die zei van, joh, houd toch op man, met treurige muziek. Je moet de Simple Minds opzetten met Alive and Kicking. Die was toen net uit, moet je nagaan. En nou, ik zei van, nou, ik ga dat ding gelijk eens draaien. Weet je wat, zei ik? Ik ga hem kopen. Dat heb ik gedaan en ja, Alive and Kicking. Blijft er een goede plaat. En als je hem hoort, ja, dat is ook een up-plaatje waar je vrolijk van wordt. We gaan hem dus laten horen in live, The Simple Minds.
1: Tijd voor de live track.

0: Ja, vooral Mick Jagger is goed in vorm op de laatste plaats. Zelfs een falset stemmetje, zijn hoge stemmetjes terug, zoals die bijvoorbeeld hoort bij Black and Blue. Niet te geloven, ziet toch ook al ruim de 80 gepasseerd, deze man. We gaan naar de LP. Dit was dus van zijn laatste plaat, van de laatste plaat van de Rolling Stones, moet ik zeggen. Jealous Lover, ik moet nog even de titel noemen. En het album heet Foreign Tongues. En het gaat natuurlijk... komende zaterdag gaat er weer een luistersessie plaatsvinden hier in Gouda bij Jitsen, zal ik maar zeggen. Goed, we gaan naar de LP, luisteraars.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, ik heb er een beetje nagekeken, maar ik heb Brian Ferry of Roxy Music niet vaak gehad in Shake of Shake of Music. Dus dat ik die op LP heb, is toch wel leuk. Ik heb de 5e soloplaat van Brian Ferry is de hand genomen. De Bright Stripped Bear uit 1978. En die werd aardig gerecenseerd. Er staan wat soulnummers op. En ja, hij was zelf nogal onder de indruk. Want over Mick Jagger gesproken. Die had zijn vriendin, ja, en daar was hij nogal van onder de indruk, Jerry Hall, afgepikt. Want die Mick Jagger die zei zo: dat is een lekkere dame, die ga ik eens even nemen. Dat was in 1977. Brian Ferry in verbijstering, achterlatend. Ja, en daar is dit album een beetje op gebaseerd. En hij pikte bijvoorbeeld het nummer van Al Green, Take Me to the River. En dat deed hij best, met veel vuur en met veel emotie. En daar gaan we naar luisteren. Want de plaat geeft nogal wat emotie mee. Zeker voor Brian Ferry en Roxy Music, die daar niet bepaald bekend om staan. Maar goed, dit nummer is dus een lekkere soul-klassieker die in een mooi jasje giet. Brian Ferry, Take Me to the River van Al Green. Op LP.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, dat was het alweer. Ik bedank aan de overkant uiteraard voor de techniek. Remco Blonje. En we gaan eruit met R.E.M. Ja, ik hoorde geluiden. En er waren geluiden dat ze weer bij elkaar zouden komen voor een plaat. Er waren weer wat optredens. Maar ja, voor de rest is het weer wat stil komen te liggen. Er zijn wel wat heruitgaven van bekende platen gekomen. Ook voor deze, Automatic for the People. Maar het laatste plaatje, waar het laatste plaatje van gaan draaien. Want we blijven een beetje in de river-sfeer, luisteraars. Want we hebben net gehad natuurlijk van Al Green en Brian Ferry. Take Me to the River. En ik dacht van nou, wat is er mooier om af te sluiten dan Find the River. Uit 1992, ik zei het al, van Automatic for the People, is dit R.E.M. En ik zeg, take care.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.